0: Bondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Bondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep.

0: of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij Gemist op omroepflevoland.nl, via Gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

goede zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh, yeah.

0: dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mocht zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almere wil 2 miljoen euro besparen op huishoudelijke hulp via de WMO. De wet is bedoeld om mensen zelfstandig te laten wonen. Op Urk mogen bivakmutsen, maskers, helmen en sjaals niet meer in het openbaar worden gedragen als ongeregeldheden dreigen te ontstaan. Dat heeft de gemeenteraad van Urk gisteravond besloten. En Dronten heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Gisteravond zijn 4 wethouders van de VVD, Leefbaar Dronten en CDA officieel geïnstalleerd. Meer nieuws in de app, op de site en natuurlijk straks in het regio nieuws van 6:30.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
3: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, dit is Omroep Flevoland met de verkeersinformatie. Hoe druk is het op de weg? Nou, op dit ogenblik geen files, maar ik heb wel flitsers voor je. Op de Larsen Dreef in Lelystad wordt gecontroleerd. Het is een hele lange dreef, maar hij staat ergens, kan ik je vertellen. En ook op de Markerwaarddijk wordt vanochtend gecontroleerd. In beide richtingen, hectometerpaal 52,3.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
10: Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, het is vrijdag 12 juni. Het weekend staat voor de deur. Ruben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, leuk dat je er bent.
4: Ja, ik ben Rob, hè?
1: Jij bent Rob. Sorry, ik vergeet
4: je helemaal niet. Je gaat mij ook even aankondigen. Ja, het is de tweede dag van het WK voetbal. Heb je gisteren nog een beetje gekeken?
1: Nee, ik heb helemaal niet gekeken. Ik ben niet echt een voetbalpersoon. En ik vind dat het WK ook nog niet echt leeft in mijn omgeving.
4: Nou, inderdaad. Nou, bij mij in de straat wel. Daar is het helemaal oranje. Ik doe natuurlijk ook gezellig mee. Gisteren Mexico tegen Zuid-Afrika. Ik geloof dat Mexico heeft gewonnen. Als het fout is, app ons eventjes. 0320 28 50 50. Dat is ons telefoonnummer. Wat gaan we allemaal doen? Wat voor dag is het vandaag?
1: Het is vandaag de dag waarop de parlementaire enquêtecommissie toch wel een hoogtepuntje bereikt. Want oud-premier Mark Rutte komt langs. Heb je al veel gezien van de enquêtecommissie?
4: Ik heb het niet live gezien. Dat kun je geloof ik de hele dag volgen. Maar ik heb wel het een en ander gevolgd. Dus komt nog niet. Dat was allemaal van, ja, toen was het en toen wisten we nog niks.
1: Ja, precies. Nou, en ik moet zeggen, ik vind het ook lange interviews. En volgens mij zitten er heel veel goede journalisten. Dus ik heb zoiets van, ik volg het wel als die enquêtecommissie is afgerond.
4: Zou onze oud-minister-president nog wat weten?
1: Ik heb geen idee. Ik denk dat de geheugen hem weer in de steek heeft gelaten.
4: Maar ook Flevoland heeft nieuws. Er straks aandacht voor bezuinigingen.
1: Ja, Almere wil namelijk 2 miljoen euro besparen op huishoudelijke hulp.

0: Nu weet ik eigenlijk helemaal niks, Ruben, over je muzieksmaak. Maar John Mayer, hou je daarvan?
1: Hier hou ik wel heel erg van, ja. Zeker.
0: Leuke muziek altijd. Het kabbelt altijd, maar toch heeft het iets. John Mayer, ik hoop dat hij weer een nieuwe cd uit gaat brengen. Last Train Home was dat.
1: Almere gaat bezuinigen op uitgaven voor de huishoudelijke hulp bij mensen thuis. De gemeente wil zo'n 2 miljoen euro zien te besparen door afspraken te maken met de zorgaanbieders. Die zouden dan per keer gemiddeld zo'n 20 minuten minder aan huishoudelijke ondersteuning aan mensen moeten gaan bieden. Die hulp valt onder de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Juist de kosten voor de huishoudelijke ondersteuning zijn de afgelopen jaren in Almere behoorlijk opgelopen. Wethouder Nienke Nieuwenhuizen.
2: Nou, wat je ziet is dat we 20 miljoen in totaal uitgeven. Dat is ongeveer de helft van het beschikbare budget. Waar we ook individuele begeleiding voor moeten doen. Of hulpmiddelen of zorg voor mensen met dementie. We denken dat als je dan toch moet kijken waar kan het een beetje minder. Dat je dat het beste op de lichtste vorm van hulp en ondersteuning kan doen.
3: Maar ja, zorg is geen luxe, hè?
2: Nee, zeker niet. En daarom denken we ook, we hebben ook gezien dat we denken dat we met behoud van kwaliteit die bezuiniging kunnen maken. Dus we gaan beter kijken met elkaar, met de zorgaanbieders en ook met de burgers samen. Van wanneer is het nou echt nodig en kan het misschien ook een beetje minder. Ook om juist die zware zorg wel beschikbaar te houden. Ja, we moeten ook kijken naar houdbaarheid.
3: En dat beetje minder, wat houdt het dan concreet in?
2: Ja, wat ze nu bedacht hebben, dat hebben we samen met aanbieders gedaan, is om het pakket, zullen we zeggen, in algemene, het gemiddelde pakket een beetje kleiner te maken. Ja, 20 minuten minder gemiddeld op een pakket. Maar ik denk, wij zien eigenlijk dat de individuele burger er heel weinig last van had krijgen. Dat is de bedoeling.
3: Ja, maar dat betekent wel 20 minuten minder die huishoudelijke hulp daar. Ja, moet die zich er dan met de Jantje van Leiden van afmaken? Of waar zit dan die bezuiniging in?
2: Ja, de bezuiniging zit hem dus eigenlijk veel meer niet per se in die 20 minuten, want dat is een gemiddelde. De bezuiniging zit hem denk ik veel meer in goed kijken naar wie heeft het ook echt nodig. En vervolgens kijk je naar, kun je iets één keer in de 2 weken of één keer in de 3 weken doen. Soms kan je daar al winst maken.
3: Het is voor sommige mensen ook zo dat die huishoudelijke hulp echt ervoor zorgt dat ze nog zelfstandig kunnen wonen.
2: Ja, natuurlijk, huishoudelijke hulp is een belangrijke voorwaarde voor. Hè, dus de mensen die anders naar een verpleeghuis zouden moeten, die hebben meestal ook nog een heleboel andere zorg. Hè, dus dat zijn natuurlijk niet de mensen waar het nu hier over gaat.
3: Komt het dan ook weer op die mantelzorgers terecht, die druk eigenlijk om te zorgen dat iemand zelfstandig kan blijven wonen?
2: Nou, er wordt natuurlijk van de maatschappij wel iets gevraagd. Het is inderdaad wel zo dat we met elkaar moeten kijken. Wil je de zorg beschikbaar houden, dan moeten we op andere plekken het meer met elkaar doen. Met voorzorgscirkels, met familie, maar ook misschien met fysiotherapie. En zorgen dat je op die manier het ook weer zelf kan.
3: En uit al die onderzoeken blijkt altijd al dat die mantelzorgers nu al overbelast zijn. En dat duwt ze toch weer meer van betaald werk naar onbetaalde mantelzorg.
2: Ja, en tegelijkertijd kun je ook kijken naar wat is goed genoeg. Dat is denk ik vooral het verhaal. Hè. Dus, en dat wordt ook wel gewoon een zoektocht met elkaar. Naar wat is goed genoeg? Wie geven we de zorg die ze echt nodig hebben? Wat is nodig voor de maatschappij om het zelf te doen? En wat moeten we toch echt met professionals gaan doen?
3: En wanneer gaan de mensen het merken?
2: We hebben nu het eerste voorstel gedaan. En we hopen dat natuurlijk zo snel mogelijk met mensen te communiceren. En ik hoop en ga ervan uit dat als we dit goed blijven doen met mensen samen en de aanbieders, dat mensen er niet zoveel van gaan merken.
3: Maar het blijft een bezuiniging.
2: Nou, ik zie het. Het is een efficiënter omgaan met de middelen die we hebben.
1: Wethouder Nienke Nieuwenhuizen was dat. Mocht je denken, wat voor galmende hal stond ze nou? Nou, het was gewoon de hal van het stadhuis. En daar stond ze te praten met verslaggever Roger Dankerluik.
0: Zometeen bij Flevoland gaan we naar Emmeloord. Nou, eigenlijk niet naar Emmeloord, maar naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dani Visser uit Emmeloord mag daar naartoe. En je hoort zometeen waarom.

0: Wie was er niet verliefd op Shakira?
1: Ik wel hoor.
0: Ik ook. Nog steeds eigenlijk. Ze mag het WK-lied, heeft ze geschreven. Met Burna Boy zingt ze Die Die.
2: Ja, er waren veel klachten over dure kaartjes voor dat WK, maar je kunt er natuurlijk ook naartoe en dan geld verdienen. Dat gaat Dani Visser uit Emmeloord doen. Hij gaat als content creator naar het WK voetbal. Daar gaat hij video's maken voor zijn eigen online kanalen en voor de socials van iOranje.
3: Dani Visser uit Emmeloord mag mee naar het WK. Niet als voetballer, maar als content creator. In Amerika gaat hij filmpjes maken voor zijn eigen social media kanalen en voor de socials van iOranje.
4: Ik mag mee naar het WK, in de VS natuurlijk, dus... Ik mag mee totdat Nederland eruit ligt. Dus eigenlijk hoop ik dat we tot 19 juli blijven. En dat ze natuurlijk die trofee mee naar huis nemen. Maar het gaat sowieso een hele, hele vette ervaring worden.
3: Wat dacht je toen je dat te horen kreeg?
4: Nou, ik was gewoon vooral heel blij. Ik bedoel, het is wel een soort droom die uitkomt natuurlijk. Om daar naartoe te gaan. Natuurlijk hebben we allemaal 2010 meegemaakt. Toen was ik nog iets kleiner natuurlijk. En ook de andere WK's, EK's. Altijd gevolgd. En altijd met veel emotie. Dus om er live bij te zijn, dat is ja heel vet.
3: De Emmeloorder kijkt uit naar het avontuur dat voor hem ligt. Wat hem allemaal te wachten staat, dat weet hij zelf ook nog niet.
4: Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Het is natuurlijk Amerika, pakken altijd alles groots aan. Dus ik verwacht er een hele hoop. Maar ja, ik ga er een beetje open in en gewoon hopen dat het echt super dik wordt.
3: En dit hoort er ook bij. Visser wordt vaak herkend door kijkers. Op zijn 17e werd hij Nederlands FIFA-kampioen, waardoor zijn online bereik groeide. Dat hij later als content creator naar het WK zou gaan, had hij nooit verwacht.
4: Toen ik kampioen van Nederland werd, toen ben ik gelijk met YouTube begonnen. En toen kreeg ik echt gelijk een dikke groeispeur natuurlijk. En ja, dat is maar blijven groeien. En ja, dat dit eruit is gekomen, dat had ik niet durven dromen eigenlijk.
3: De video's gaat Visser maken rondom de wedstrijden van het Nederlands elftal. In de buurt van de spelers zou hij niet komen... Maar wel mag hij naar alle wedstrijden van Oranje toe.
4: We zijn wel redelijk veel bezig met de voorbereidingen. Vooral content schieten natuurlijk voor zowel iOranje als voor mijn eigen kanalen. Dus ja, ik heb een planning staan voor mezelf met elke dag één video op TikTok en Instagram en YouTube. En dan wat langere video's natuurlijk ook op mijn eigen YouTube kanaal. En meerdere shortform video's voor iOranje. Dus we hebben een hoop te doen. Veel rondom de wedstrijddagen denk ik. En daarbuiten gaan we gewoon genieten. Ik wil jullie bedanken

0: En ik zie jullie terug bij de volgende. Ciao.
1: Ja, hij heeft het goed voor elkaar, Dani Visser uit Emmeloord. Want tijdens de wedstrijden hoeft hij dus niet eens te werken en kan hij lekker van de wedstrijd genieten.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Iedereen kent het liedje, maar de film, ik heb hem nooit gezien.
1: Ja? Ik weet niet eens welke je bedoelt.
0: Against All Odds, zo heet ook de film.
1: Ja, nou, niet gezien, Collins, denk ik.
0: Niet gezien. Nou, we gaan eens naar de videotheek. Wat hebben we zo meteen in de uitzending, Ruben?
1: Nou, we hebben straks het mediaoverzicht. We gaan even kijken waar andere media over berichten. En daarin zit onder andere een verslaggever die bij dat pand is in Osdorp. Die flat waar een explosie is geweest. Er zijn 7 gewonden daar. En we gaan het hebben over de marathon in Utrecht. Iemand raakte daar onwel en overleed daarna. Een 22-jarige sportieve man moet die marathon niet wat eerder in het jaar.
0: Dat allemaal zo meteen.

0: Mika en Grace Kelly. Wat is er allemaal gebeurd buiten Flevoland? Vertel het eens, Ruben.
1: Nou, in een sportschoolpal naast een flat in de wijk Osdorp in Amsterdam is vannacht een explosie geweest. Het was een enorme klap die in een groot deel van de stad te horen was. De sportschool stortte deels in en er brak brand uit in de flat. Die deels oversloeg naar de flat, moet ik zeggen. Zeker 7 mensen in de sportschool raakten gewond. Eentje is zwaar gewond. In het puin van de sportschool wordt gezocht naar meer slachtoffers, ziet deze verslaggever.
2: We staan nu te kijken naar dat gebouwtje. Dat is een klein zijgebouw vlakbij die grote flat. Er wordt ook met honden gezocht, dus mogelijk zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin.
3: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
1: Zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland. Zeker 400 mensen zijn geëvacueerd. Inmiddels is de brand in de flat geblust. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend.
0: Duizenden versterkingsrapporten die bewoners in het Groningse aardbevingsgebied de afgelopen jaren hebben ontvangen over de veiligheid van hun huis bevatten mogelijk fouten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen, het ACVG, dat later deze maand verschijnt. Het onderzoekplatform Pointer van de KRO-NCRV en RTV Noord melden dat op basis van meerdere bronnen. Sommige woningen zouden ook onterecht veilig zijn verklaard. Soms ontvingen bewoners zelfs een rapport van een heel ander huis.
1: Na meerdere onwelwordingen bij de marathon in Utrecht eind mei gaat de gemeente met de organisator in gesprek over het moment in het jaar waarop het evenement wordt georganiseerd. Dat meldt RTV Utrecht. Veel lopers hadden het zwaar door de warmte. Een 22-jarige man overleed nadat hij onwel werd. Wethouder Eva Oosters geeft aan in gesprek te gaan met de organisatie over de keuze van de datum en of het moment in het jaar wel verstandig is. Na het evenement werden vraagtekens gezet bij de keuze om een marathon te organiseren eind mei. De kans op warm weer is dan groot. En ook de kans op een levensgevaarlijke hitteberoerte is daardoor groter.
0: De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
4: Spreken, er voor ze zijn. Kijken wat je allemaal voor hen kan doen. Collega-ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Een auto reed in de buurt van Hulst in op fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen ook zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 uit de gemeente Hulst is aangehouden. Waar hij van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. En dat waren de berichten van buiten de provincie.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Flevoland met het regionieuws.
6: Almere wil 2 miljoen euro besparen op huishoudelijke hulp via de WMO. Die wet is bedoeld om mensen langer zelfstandig te laten wonen door de besparing krijgen inwoners zo'n 20 minuten minder hulp per week. Volgens wethouder Nienke Nieuwenhuizen zijn de kosten voor huishoudelijke ondersteuning de afgelopen jaren bijna verdubbeld. De gemeente wil bekijken welke inwoners met minder ondersteuning toe kunnen. Bivakmutsen, maskers, helmen en sjaals die mogen niet meer in het openbaar op Urk worden gedragen als ongeregeldheden dreigen te ontstaan. Dat heeft de gemeenteraad van Urk gisteravond besloten. Door dat verbod zouden politieagenten en BOA's effectiever kunnen handhaven, is de gedachte. Eerder werd als voorbeeld de rotonde in de Akkers genoemd, waar jongeren geregeld samenkomen om te rellen. De toekomst van de hondenopvang Animal Care in Almere ligt weer open. De gemeente gaat opnieuw in gesprek met de ondernemers, nadat tientallen klanten hun zorgen hadden geuit over een dreigende sluiting. Wethouder Maaike Velingen erkent dat de gemeente te snel heeft geconcludeerd dat verlenging van het huurcontract niet mogelijk zou zijn. Nog deze maand moet een gesprek plaatsvinden over de mogelijke oplossingen. En Dronten heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Gisteravond zijn 4 wethouders van de VVD, Leefbaar Dronten en CDA officieel geïnstalleerd. De nieuwe coalitie gaat onder meer aan de slag met de bouw van 3200 woningen in Dronten-Zuid. Ook wil het college stoppen met de noodopvang voor asielzoekers in Biddinghuizen.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De ontploffing gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank of zeep. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. En in navolging van Praag, Parijs en Madrid stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. De e-steps veroorzaken veel overlast en gevaarlijke situaties. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg. Het weer, veel bewolking en af en toe regen en het wordt 16 tot 19 graden.
8: Goedemorgen. Er staat een wisselvallige en grijze dag op het programma in Flevoland. Een regengebied trekt oostwaarts weg en geleidelijk aan wordt het dan een tijdje droog met misschien een knipoog van de zon. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel bewolkt. Temperaturen daarbij niet veel hoger dan 17 graden. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen opnieuw harder regenen en dan kan op sommige plaatsen weer tussen de 5 en 10 mm aan neerslag vallen. Bij een matige wind is het dus niet warm en ook vanavond en vannacht ligt de temperatuur rond 10 graden en voelt het toch behoorlijk kil aan buiten. Nou, dit weekend ziet er wel beter uit met meer zonneschijn. Zaterdag vallen nog wel een paar buien, maar zondag lijkt het overwegend droog te blijven. En met een meest matige noordwestenwind wordt het een graad of 18.
9: Nou, het gaat langzamerhand omhoog, gelukkig. En zometeen in ons programma live weer. Hoe is het op de weg op dit ogenblik? De ANWB heeft geen filemeldingen. Ik zie wel wat flitsers. Namelijk op de Larser Dreef in Lelystad, daar wordt gecontroleerd. Lange weg, ik zei het al eerder, maar hij staat ergens. En de Markerwaarddijk, daar wordt ook gecontroleerd. Beide richtingen hectometerpaal 52,3.
6: Straks gaan we naar Ens. Daar is een dorpsfeest, de NC Fair. Het hele dorp is versierd. In de nieuwbouwwijk zijn er heel veel Oosterse taferelen te zien. Nou, we gaan eens even een kijkje nemen.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Toevallig zag ik laatst nog The Wiz met Diana Ross, Michael Jackson.
1: Nou, jij noemt weer allemaal films waar ik geen idee van heb.
0: The Wizard of Oz kreeg toch wel.
1: Oh, ah, ja, The Wiz.
0: En in de jaren 70 heeft Quincy Jones de muziek geschreven voor die film. En er zaten allemaal sterren in. Zo onder andere ook Diana Ross. Hoe zou het met haar gaan? Ik weet het niet.
1: Ik hoop het. Het is komende week feest in Ens. Het dorp in Noordoost-Zwolle wordt voor de 53ste keer de Ensie Fair gehouden. Verslaggever Sam Jones ging gisteravond kijken bij de opbouw in de Bloemenbuurt. Edwin Speksgaten van de Ensie Fair is verrast door de vele versieringen in de nieuwbouwwijk.
2: Dit is wel uitzonderlijk wat ze hier dit jaar weer hebben neergezet. Bloemenbuurt doet eigenlijk ieder jaar wel mee met Pimpjewijk. Maar wat ze ook dit jaar, hoe ze weer hebben uitgepakt, dat is echt onvoorstelbaar.
3: Waar heeft het allemaal mee te maken, deze versieringen hier zo?
2: Dat heeft te maken met het thema van dit jaar. Het thema is in stijl van het WK voetbal. Ens trapt af. Met als subthema de bal rolt. Deze wijk zich volledig aan gehouden. En echt weer, wat ik al zei, iets schitterends neergezet.
3: Hoe groot acht u de kansen dat deze wijk, dat deze buurt wint?
2: Dat is het mooie. Ik zit in het bestuur van Ensie Fair, maar gelukkig niet in de jury. Dus ik ga mij hier ook geheel onthouden van enig commentaar.
1: Edwin Speksgaten van de Ensie Fair was dat. In de nieuwbouwwijk zijn veel Oosterse taferelen te zien. Met kamelen en een grote oliepomp, zo'n ja-knikker dus. Frans Koeslag van de Bloemenbuurt legt uit waarom.
4: Nou, we hebben een thema toegewezen gekregen. Het thema van het dorpsfeest is Ens trapt af. Met het oog op het WK voetbal. Zo hebben we alle buurten en vriendengroepen die meedoen. Die hebben een land toegewezen gekregen. En wij hebben Qatar. Dus vandaar dat we dachten van dan ga je met elkaar bij elkaar zitten en denken van goh, wat kunnen we daarmee doen?
3: En hebben jullie hier olie gevonden?
4: Nou, nog niet. Kijk, het water is vrij zwart wat eruit komt. Want er wordt daadwerkelijk water opgepompt uit de vaart. Maar om het dan zo echt mogelijk te laten lijken natuurlijk.
3: Waarom doen jullie als buurt jaarlijks mee aan dit onderdeel?
4: Nou, we zijn een jonge wijk. De nieuwste wijk van Ens. Wij vinden het tof om mee te doen met de competitie. De wijkversiering staat los van de competitie tijdens het dorpsfeest. Daar kun je gewoon los voor opgeven. Maar daar zijn we een aantal jaren mee begonnen. En de afgelopen 2 jaar hebben wij gewonnen. Dus we gaan natuurlijk voor de derde keer winst op rij.
3: Hoe groot is de concurrentie?
4: Ja, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet zo goed.
3: Oei.
4: Wij hebben ons uiterste best gedaan. We zijn gisteravond begonnen met het opbouwen. Het meeste staat en vanavond de puntjes op de i. Ik heb nog geen rondje door het dorp gedaan om andere wijken te bekijken. Maar ik heb wel gehoord dat er ook wijken inderdaad flink wat uurtjes erin hebben zitten. Dus, ja.
3: Hoe groot is de kans dat jullie dit jaar weer winnen?
4: We zeiden gisteravond tegen elkaar. Die kans is... wel aannemelijk. Goed dat we winnen. We gaan in ieder geval voor de top 3.
1: Frans Koeslag van de Nieuwbouwwijk in Ens was dat. Versierd helemaal met kamelen, oliepompen en ook heel veel Shell-logo's zag ik in een reportage van verslaggever Sam Jones.

0: Geldt natuurlijk ook weer voor deze ochtend. Drive safe. Miles Smith was dat samen met Neil Horan.
1: Straks een overzicht met dingen die je gisteravond op radio of tv misschien hebt gemist. Bijvoorbeeld het oog op morgen, toen lagen we natuurlijk allemaal op bed. Maar daar ging het over de nieuwe EU-regels die in de hele... of de nieuwe asielregels die in de hele EU gaan gelden. Nou, zoals altijd is daar natuurlijk ook weer veel kritiek op. En er zijn heel veel ouders die hebben niet zoveel vertrouwen in het schoolsysteem. Dus die gaan hun kinderen niet naar school sturen, maar zelf onderwijzen. Dat mag straks niet meer.
0: Straks allemaal hier bij Flevoland.

0: idee hoe het bij jou is, Ruben, maar zondagochtend is toch altijd een beetje speciaal, hè?
1: De zondagochtend?
0: Ja, de zondagochtend.
1: Het is vrijdagochtend.
0: Nee, maar we gaan toch naar het weekend toe.
1: We gaan naar het weekend toe.
0: Daarom zeg ik het. Maroon 5, Sunday Morning. Eventjes het nieuws, niet het nieuws, we gaan naar de tv-programma's van gisteren. Want we hebben een heleboel gemist als je niet naar de tv hebt gekeken.
1: Ja, als je vroeg op bed lag, want je bent nu al wakker. Nou, met het oog op morgen bijvoorbeeld, aandacht voor de nieuwe EU-asielregels die vanaf vandaag gelden. Het asiel- en migratiepact is nodig om de asielprocedures in de EU-landen beter op elkaar af te stemmen. Mark Bossuyt is emeritus rechter in België en denkt dat het pact een vooruitgang is. Maar hij heeft ook kritiek.
2: De asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Er hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
1: Ook wil de emeritus rechter een aanvulling op het verdrag voor de rechten van de mens.
2: Die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
0: De ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar school gaan omdat hun ouders dat niet vinden, passen. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Het is ook nog zo vroeg. Hè. De ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing, moeten toch naar school. Daar ging het over in Nieuwsuur. De beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren in Grado adviseert om nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs te weigeren. Kinderen moeten naar school, zei Corien van Starkenburg in Grado.
3: We hebben geen zicht op deze groep kinderen, die 2860 kinderen met vrijstellingen. Wat we vaak zien in reportages is toch het mooie verhaal van ouders die in staat zijn om hun kinderen thuisonderwijs te geven. Maar we weten niets over de kwaliteit van dat thuisonderwijs, maar ook niet of er wel echt thuisonderwijs wordt gegeven.
0: De gemeente moet de leerplichtwet uitvoeren. Vrijstelling van de leerplicht op basis van levensbeschouwing is bijna niet meer mogelijk door een uitspraak van de Hoge Raad. Toch denkt Van Starkenburg dat niet alle thuisonderwijsouders daar gehoor aan geven. En dan ontstaat er een nare situatie, zegt ze.
3: Namelijk dat een kind ongeoorloofd thuis zit, zonder vrijstelling. Dat noemen we dan absoluut verzuim. Het kind is niet ingeschreven op een school en gaat ook niet naar school. Ja, en dan krijg je een handhavende situatie, waarvan we denken dat het contact tussen ouders en gemeente en jongeren er niet beter van zal worden. En tegelijkertijd worstelen we al jarenlang met deze vrijstelling. En wordt het nu ook echt wel eens tijd dat Den Haag er echt een uitspraak over doet.
1: En er was volop aandacht voor de start van het WK-voetbal. Bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over de WK-hits van verschillende landen. Want wat is bijvoorbeeld de plaat van Curaçao? De Curaçaose artiest Tanya Cross noemde een paar voorbeelden van populaire liedjes die veel gedraaid worden om hun elftal aan te moedigen. Zo ging singer-songwriter Kev speciaal de studio in. Cross legt uit waar zijn liedje over gaat.
4: Het zegt, wij zijn kinderen van Curaçao en we zijn trots van onze wat we allemaal hebben bereikt. Wat ik hierin hoor is gewoon nation building, hè? Dat saamhorigheid. En wij geloven in onszelf. En we hebben al gewonnen. Sowieso omdat we dit podium betreden.
1: Ja, en uit de boomboxen van de selectie van Curaçao klinkt veel vrolijke muziek die vooral te horen is tijdens carnaval op het eiland. De beats van One Flavors en Atjatai zijn favoriet, zegt Cross.
4: Zij zijn de koningen van de carnavalseizoen. En Atjatai is een soort, laten we zeggen, een Curaçaose Justin Bieber. Mm-hmm. Als je dan denkt van de populariteitsgraad. Dus er zijn mensen die dus ook al moeilijk over straat kunnen als ze dan op wereldberoemd Curaçao zijn. En het zijn de helden in de populaire muziek.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook blij als het klaar is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, er wordt natuurlijk van de maatschappij wel iets gevraagd. Het is inderdaad wel zo dat we met elkaar moeten kijken. Wil je de zorg beschikbaar houden, dan moeten we op andere plekken het meer met elkaar doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Het is natuurlijk Amerika, pakken altijd alles groots aan. Dus ik verwacht er een hele hoop.
0: Dit is Flevoland.
4: Dit had u niet verwacht.
5: Dit hadden wij zeker niet verwacht.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Sommige mensen hebben hard hulp nodig om thuis te kunnen wonen, maar Almere heeft hard geld nodig en dus moet er straks ietsje minder thuiszorg geleverd worden. Ook Lelystad heeft te weinig geld, maar dan om nieuwe ouders een gratis babygroentetas te geven. De gemeenteraad wil de ouders daarmee helpen om hun kind gezond op te voeden, maar het idee blijkt te duur. Op Urk mogen bivakmutsen, maskers, helmen en sjaals straks niet meer gedragen worden in het openbaar als er ongeregeldheden dreigen te ontstaan. Dat heeft de gemeenteraad van Urk gisteravond besloten. Meer nieuws in de app, op de site en natuurlijk straks in het regionieuws van 7:30.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
12: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie van de ANWB. Je kunt rustig doorrijden in Flevoland en rondom Flevoland. Ik heb geen, geen files op mijn scherm staan. Wel flitsers aan de Beneluxlaan in Almere wordt gecontroleerd. Beide richtingen. De Larsen Dreef in Lely staat ook nog steeds. Beide richtingen. En op de Markerwaarddijk, daar staat ook een controle. Beide richtingen. Hectometerpaal 52,3.
10: Goedemorgen, het is vrijdag en Flevoland is wakker. Bijna weekend, Rob. Lees het al een beetje? Begint het te kriebelen?
1: Ja, we moeten zo meteen eventjes het weerbericht maar eventjes afwachten.
10: Oh, die moeten we nog doen.
1: Ik hou wel een beetje van buiten zitten en de barbecue en zo. Wat gaan we allemaal doen zometeen?
10: Nou, we hebben nieuws over de huishoudelijke hulp in Almere. Want daar besteedt de gemeente veel te veel geld aan, zeggen ze. En 20 minuten minder huishoudelijke hulp per persoon zou dat op moeten gaan lossen.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl. Dit is een uittip.
5: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Ik heb heel veel pijn.
21: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Vrijdag 12 juni, we gaan alweer langzaam naar de langste dag. Heerlijk. Nog een weekje, geloof ik. Ja? Ja. Jamie Lydell was dat en Another Day.
1: Almere gaat bezuinigen op de uitgaven voor de huishoudelijke hulp bij mensen thuis. De gemeente wil daarmee 2 miljoen euro besparen door afspraken te maken met de zorgaanbieders. Die zouden dan per keer gemiddeld zo'n 20 minuten minder aan huishoudelijke ondersteuning aan mensen moeten gaan bieden. Die hulp valt onder de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Juist de kosten voor huishoudelijke ondersteuning zijn de afgelopen jaren in Almere behoorlijk toegenomen. Wethouder Nienke Nieuwenhuizen.
2: Nou, wat je ziet is dat we 20 miljoen in totaal uitgeven. Dat is ongeveer de helft van het beschikbare budget. Waar we ook individuele begeleiding voor moeten doen. Of hulpmiddelen of zorg voor mensen met dementie. We denken dat als je dan toch moet kijken waar kan het een beetje minder. Dat je dat het beste op de lichtste vorm van hulp en ondersteuning kan doen.
3: Maar ja, zorg is geen luxe, hè?
2: Nee, zeker niet. En daarom denken we ook... We hebben ook gezien dat we denken dat we met behoud van kwaliteit... Die bezuiniging kunnen maken. Dus we gaan beter kijken met elkaar, met de zorgaanbieders... en ook met de burgers samen, van wanneer is het nou echt nodig... en kan het misschien ook een beetje minder. Ook om juist die zware zorg wel beschikbaar te houden. Ja, we moeten ook kijken naar houdbaarheid.
3: En dat beetje minder, wat houdt het dan concreet in?
2: Ja, wat ze nu bedacht hebben, dat hebben we samen met aanbieders gedaan... is om het pakket, zullen we zeggen, in algemene, het gemiddelde pakket... een beetje kleiner te maken. Ja, 20 minuten minder gemiddeld op een pakket. Maar ik denk, wij zien eigenlijk dat de individuele burger... er heel weinig last van gaat krijgen. Dat is de bedoeling.
3: Ja, maar dat betekent wel 20 minuten minder die huishoudelijke hulp daar. Ja, moet die zich er dan met de Jantje van Leiden van afmaken? Of waar zit dan die bezuiniging in?
2: Ja, de bezuiniging zit hem dus eigenlijk veel meer niet per se in die 20 minuten, want dat is een gemiddelde. De bezuiniging zit hem denk ik veel meer in goed kijken naar wie heeft het ook echt nodig. En vervolgens kijk je naar, kun je iets 1 keer in de 2 weken of 1 keer in de 3 weken doen? Soms kan je daar al winst maken.
3: Het is voor sommige mensen ook zo dat die huishoudelijke hulp echt ervoor zorgt dat ze nog zelfstandig kunnen wonen.
2: Ja, natuurlijk, huishoudelijke hulp is een belangrijke voorwaarde voor. Hè. Dus de mensen die anders naar een verpleeghuis zouden moeten... die hebben meestal ook nog een heleboel andere zorg. Hè. Dus dat zijn natuurlijk niet de mensen waar het nu hier over gaat.
3: Komt het dan ook weer op die mantelzorgers terecht, die druk... eigenlijk om te zorgen dat iemand zelfstandig kan blijven wonen?
2: Nou, er wordt natuurlijk van de maatschappij wel iets gevraagd. Het is inderdaad wel zo dat we met elkaar moeten kijken... wil je de zorg beschikbaar houden... dan moeten we op andere plekken het meer met elkaar doen. Met voorzorgscirkels, met familie... maar ook misschien met fysiotherapie... en zorgen dat je op die manier het ook weer zelf kan.
3: En uit al die onderzoeken blijkt altijd al dat die mantelzorgers nu al overbelast zijn. En dat duwt ze toch weer meer van betaald werk naar onbetaalde mantelzorg.
2: Ja, en tegelijkertijd kun je ook kijken naar wat is goed genoeg. Dat is denk ik vooral het verhaal. Hè. Dus, en dat wordt ook wel gewoon een zoektocht met elkaar. Naar wat is goed genoeg? Wie geven we de zorg die ze echt nodig hebben? Wat is nodig voor de maatschappij om het zelf te doen? En wat moeten we toch echt met professionals gaan doen?
3: En wanneer gaan de mensen het merken?
2: We hebben nu het eerste voorstel gedaan. En we hopen dat natuurlijk zo snel mogelijk met mensen te communiceren. En ik hoop en ga ervan uit dat als we dit goed blijven doen met mensen samen en de aanbieders, dat mensen er niet zoveel van gaan merken.
3: Maar het blijft een bezuiniging.
2: Nou, ik zie het. Het is een efficiënter omgaan met de middelen die we hebben.
1: Ja, efficiënter omgaan met de middelen die we hebben. Wethouder Nienke Nieuwenhuizen in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui.
0: Zometeen bij Flevoland gaan we eens even kijken naar het weekend. En misschien nog veel verder, want we zijn natuurlijk benieuwd of de zomer nog terugkomt.

0: jazz muziek. Jenna Spiro en Material Lover. Goedemorgen, dit is Flevoland. We gaan eens even kijken wat het weer gaat brengen het komend weekend. En wellicht dat Berend van Straten nog verder kan kijken. Maar dat komt allemaal zo meteen. Berend, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen inderdaad.
0: Het regent een beetje buiten. Tenminste, toen ik wegging vanochtend om 5:30 regende het nog.
1: Ja, het is niet heel aangenaam buiten. Nee, het is vandaag lijkt eerder op een dag midden in oktober dan dat we in juni zitten. Want het is gewoon volop herfst vandaag. Ja, we hebben te maken met veel laaghangende bewolking op dit moment. En uit die laaghangende bewolking valt ook flink wat motregen. Het komt dus zeker niet met bakken uit de hemel. Maar als je toch naar buiten moet, dan kan je echt zeker wel nat worden. Het is vaker met die motregen. En daar gaat wij eigenlijk maar weinig iets aan veranderen vandaag. Want ook vanmiddag blijft het langdurig grijs. Met die periode van motregen bij temperaturen die uiteindelijk op gaan lopen naar zo'n 17 of 18 graden. En daarbij staat een matige tot op het IJzer en Mark met een vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Dus vandaag is echt toch wel een beetje een herfstachtige dag.
0: Ja, en onder het zomers gemiddelde.
1: Ja, zeker. Ja, we zitten natuurlijk alweer halverwege juni. Dus 20 à 21 graden is gebruikelijk voor Flevoland. Maar daar zitten we echt nog even onder. Ja.
0: Het weekend.
1: Ja, het weekend ziet er dan geleidelijk toch wel wat anders uit, hoor. We beginnen het weekend wel nog licht wisselvallig. Maar ook de zon, die schijnt wel af en toe. Dus we hebben te maken met enkele buien die vanuit het westen worden aangevoerd. Ook een stevig windje wel vanuit het westen. En opnieuw is het fris, met een graad of 17. Maar goed, we zien dus wel de zon. Dus dat is al een groot verschil met vandaag. Zondag. Ja, dan krijgen we te maken met waarschijnlijk gewoon een droog weertype. Met flink wat zonneschijn. Meest matige wind uit het noordwesten. Die zorgt ervoor dat het nog wel steeds fris is. Met een graad of 17. En de dagen daarna in een nieuwe week. Ja, dan gaat het allemaal gebeuren.
0: Wat gaat er gebeuren? We zitten helemaal klaar.
1: Ja, we krijgen dan eindelijk te maken met een terugkeer van lekker zomerweer. Voor de meeste mensen. Het begint namelijk eigenlijk al op dinsdag. Want dan draait de wind naar het zuiden. En daarmee wordt toch echt wat droge en warme lucht aangevoerd. En vanaf woensdag lijken we met echt een langdurige stabiele zomerperiode te maken te krijgen. Met temperaturen die gewoon zomerse waardig halen van ruim 25 graden. En de meeste mensen die vinden dat gewoon natuurlijk heerlijk.
0: Ja, en blijft het aanhouden? Of is het weer tijdelijk?
1: Nou, als we naar de laatste berekening kijken, die zien er toch wel echt opvallend warm uit voor de tweede decade van juni. En dat betekent dat we zeker de rest van de werkweek, dus donderdag tot en met zondag, kunnen rekenen op temperatuur van 25 tot 30 graden. En ook de weken na ziet er op dit moment echt wel potentieel heel warm uit. Dus misschien dat we wel kunnen spreken van de regionale hittegolf. In Flevoland zie ik het nog niet zo heel snel gebeuren. Maar dat we aan de vooravond staan van een warme periode, die lijkt inmiddels steeds zekerder te worden.
0: Berend, bedankt voor het goede nieuws, wil ik zeggen. Maar niet voor iedereen is dat. In ieder geval bedankt voor het weer. Tot zometeen.
1: Yes, tot zo.

0: Dat zal even gezegd worden. You're my favorite waste of time. Owen Paul was dat.
1: Dani Visser uit Emmeloord, die leeft helemaal zijn leven. Hij gaat als content creator naar het WK voetbal. Daar gaat hij video's maken voor zijn eigen online kanalen en voor de socials van E-Oranje.
2: Dani Visser uit Emmeloord mag mee naar het WK. Niet als voetballer, maar als content creator. In Amerika gaat hij filmpjes maken voor zijn eigen social media kanalen en voor de socials van E-Oranje.
3: Ik mag mee naar het WK, in de VS natuurlijk, dus ik mag mee totdat Nederland eruit ligt. Dus eigenlijk hoop ik dat we tot 19 juli blijven en dat ze natuurlijk die trofee mee naar huis nemen. Maar het gaat sowieso een hele, hele vette ervaring worden.
2: Wat dacht je toen je dat te horen kreeg?
3: Nou, ik was gewoon vooral heel blij. Het is wel een soort droom die uitkomt natuurlijk, om daar naartoe te gaan. Natuurlijk hebben we allemaal 2010 meegemaakt. Toen was ik nog iets kleiner natuurlijk. En ook de andere WK's, EK's, altijd gevolgd. En altijd met veel emotie. Dus om er live bij te zijn, dat is ja, heel vet.
2: De Emmeloorder kijkt uit naar het avontuur dat voor hem ligt. Wat hem allemaal te wachten staat, dat weet hij zelf ook nog niet.
3: Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Het is natuurlijk Amerika, pakken altijd alles groots aan. Dus ik verwacht er een hele hoop. Maar ik ga er een beetje open in en gewoon hopen dat het echt super dik wordt.
2: En dit hoort er ook bij. Visser wordt vaak herkend door kijkers. Op zijn 17e werd hij Nederlands FIFA-kampioen, waardoor zijn online bereik groeide. Dat hij later als content creator naar het WK zou gaan, had hij nooit verwacht.
3: Toen ik kampioen van Nederland werd, toen ben ik gelijk met YouTube begonnen. En toen kreeg ik echt gelijk een dikke groeispeur natuurlijk. En dat is maar blijven groeien. Dat dit eruit is gekomen, dat had ik niet durven dromen eigenlijk.
2: De video's gaat Visser maken rondom de wedstrijden van het Nederlands elftal. In de buurt van de spelers zou hij niet komen. Maar wel mag hij naar alle wedstrijden van Oranje toe.
3: We zijn wel redelijk veel bezig met de voorbereidingen. Vooral content schieten natuurlijk voor zowel E-Oranje als voor mijn eigen kanalen. Dus ja, ik heb een planning staan voor mezelf met elke dag één video op TikTok en Instagram en YouTube. En dan wat langere video's natuurlijk ook op mijn eigen YouTube kanaal. En meerdere shortform video's voor E-Oranje. Dus we hebben een hoop te doen. Veel rondom de wedstrijddagen denk ik. En daarbuiten gaan we gewoon genieten. Ik wil jullie bedanken en ik zie jullie terug bij de volgende. Ciao.
1: Zijn fans willen zelfs met hem op de foto. Dani Visser uit Emmeloord.
0: Dan gaan we direct over naar het mediaoverzicht. Wat is er allemaal gebeurd in Nederland en daarbuiten? Nou, actualiteit. In een sportschool pal naast een flat in de wijk Osdorp in Amsterdam is vannacht een explosie geweest. Het was een enorme klap die in een groot deel van de stad te horen was. De sportschool stortte deels in en er brak ook brand uit die deels oversloeg naar de flat. Zeker 7 mensen in de sportschool raakten gewond. Eentje is zwaar gewond. In het puin van de sportschool wordt gezocht naar meer slachtoffers, ziet deze verslaggever.
4: We staan nu te kijken naar dat gebouwtje. Dat is een klein zijgebouw vlakbij die grote flat. Er wordt ook met honden gezocht, dus mogelijk zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin.
5: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
0: Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Zeker 400 mensen zijn geëvacueerd. Inmiddels is de brand in de flat geblust. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Deze bewoner schrok wakker.
6: Ik dacht dat het mijn wasmachine eerst was. En ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar. Van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen.
0: Inmiddels is de brand geblust. In het puin van de sportschool wordt gezocht naar meer slachtoffers. En een specialistisch team van de brandweer kijkt of het gebouw nog verder kan instorten.
1: Duizenden versterkingsrapporten die bewoners in het Groningse aardbevingsgebied de afgelopen jaren hebben ontvangen over de veiligheid van hun huis bevatten mogelijk fouten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen, dat later deze maand verschijnt. Onderzoeksplatform Pointer van de KRO-NCRV en RTV Noord melden dat op basis van meerdere bronnen. Sommige woningen zouden ook onterecht onveilig zijn verklaard. En soms ontvingen bewoners zelfs een rapport van een heel ander huis.
0: De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
7: Ze spreken, er voor ze zijn. Kijken wat je allemaal voor hen kan doen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Een auto reed in de buurt van Hulst in op fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 uit de gemeente Hulst is aangehouden. Waar hij van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. En dit was het nieuws van buiten de provincie.

0: interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Door de grote brand bij seksclub Party Players aan het Kofschip in Lelystad gisteren zijn brandresten terechtgekomen in het Jagersveld, dat is een wijk daarnaast. Dat blijkt uit een brief die de gemeente aan bewoners van de straat heeft gestuurd. De brandweer heeft onderzoek gedaan naar welke stoffen er zijn vrijgekomen bij de brand en er is geen reden om aan te nemen dat er gezondheidsrisico's zijn. Bewoners kunnen zelf de resten opruimen, moeten daar wel handschoenen bij dragen. Ook adviseert de gemeente om bij het wandelen met huisdieren de plekken met brandresten te vermijden en de pootjes goed schoon te maken. Almere wil €2 miljoen besparen op huishoudelijke hulp via de WMO. Die wet is bedoeld om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Door de besparing krijgen inwoners zo'n 20 minuten minder hulp per week. Volgens wethouder Nienke Nieuwenhuizen zijn de kosten voor huishoudelijke ondersteuning de afgelopen jaren bijna verdubbeld. De gemeente wil bekijken welke inwoners met minder ondersteuning toe kunnen. De toekomst van hondenopvang Animal Care in Almere ligt weer open. De gemeente gaat opnieuw in gesprek met de ondernemers nadat tientallen klanten hun zorgen hadden geuit over een dreigende sluiting. Wethouder Maaike Velingen erkent dat de gemeente te snel heeft geconcludeerd dat verlenging van het huurcontract niet mogelijk zou zijn. Nog deze maand moet een gesprek plaatsvinden over mogelijke oplossingen. En het plan voor een babygroentetas in Lelystad lijkt voorlopig van de baan. Het college van burgemeester en wethouders meldt dat het initiatief te duur is en praktisch niet uitvoerbaar blijkt. Jong Lelystad wilde jonge ouders wekelijks groente geven om gezond eten te stimuleren. Maar de kosten liggen veel hoger dan het beschikbare budget van €25.000. De gemeenteraad beslist later of het plan alsnog een vervolg krijgt. En dat was het nieuws uit onze regio.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De ontploffing gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank of zeep. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. En in navolging van Praag, Parijs en Madrid stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. De e-steps veroorzaken veel overlast en gevaarlijke situaties. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg.
9: Goedemorgen. Vandaag lijkt het eerder op een herfstdag in Flevoland. De laaghangende bewolking die is gedurende de hele dag hardnekkig. En daarbij hebben we ook te maken met perioden van lichte regen gedurende de dag. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 17 of 18 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtig wind uit westelijke richtingen. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. En dan kan heel misschien de zon nog even doorbreken. Vannacht dan krijgen we te maken met meerdere opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 10. Morgen verloopt wel weer licht wisselvallig, met meerdere buien die vanuit het westen worden aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon wel af en toe. En het blijft nog steeds frisjes met een graad of 17 en een stevige wind uit westelijke richting.
14: Berend, bedankt. Gaan we even kijken hoe het op de weg is op dit ogenblik. Van de ANWB heb ik de volgende verkeersinformatie doorgekregen. Geen files, wel wat flitsers. Namelijk op de Beneluxlaan in Almere wordt gecontroleerd. De Larserdreef in Lelystad en de Markerwaarddijk. Beide richtingen, hectometerpaal 52,3.
12: Straks in Flevoland is wakker. Een fietstocht van Lelystad naar Den Haag. Leerlingen zijn op de fiets gestapt om geld aan te bieden aan de Hersenstichting.
15: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: De rijke hithistorie van Queen. A crazy little thing called love. Goedemorgen, dit is Flevoland.
1: Een groep van 9 leerlingen en 4 docenten van het Aurum College in Lelystad is gistermiddag op de fiets gestapt richting Den Haag. Daar gaan ze een cheque van ruim 20.000 euro aan de Hersenstichting aanbieden. Initiatiefnemer voor de inzamelactie is docent Henk Vechter.
2: Nou ja, de aanleiding was voor mij de hersenvliesontsteking die mijn dochter een aantal jaren geleden heeft gehad. En we hebben verkiezingen gehouden op school. Ik had dit doel aangedragen en dat werd met de overgrote meerderheid gekozen tot het doel van dit jaar om iets voor te doen uit 5 goede doelen.
3: En fietsen naar Den Haag voor scholieren, is dat nogal een afstand? Hoe kreeg je de handen op elkaar?
2: Nou, niet alleen voor scholieren, ook voor mij. Ze hebben een paar keer meegedaan met FFTK, Flevoland Fiets Tegen Kanker, dus de Alpe d'Huez op. En dat fietsen, dat is wel een dingetje om voor een goed doel te doen. Ja, en het hoofdkantoor van de Hersenstichting ligt op een 120 kilometer. Dus dat leek ons een mooie afstand en een mooie uitdaging om te gaan doen.
3: Vandaag starten jullie, maar jullie gaan eerst nog even langs Max.
2: Ja.
3: Hoe zit dat?
2: Ja, 2 weken geleden was er een training en Max die zou daarbij aansluiten. En tijdens het fietsen is hij door een auto geschept. En hij kan dus niet mee fietsen, maar hij hoort wel bij de groep. Dus we gaan hem zijn shirt nog even brengen. En hij zal vanavond en morgen in Den Haag hopelijk ook aansluiten bij de groep. Ja, dus... Zonder dan te fietsen.
3: Nou, dus een mooi gebaar. Ja, ik kan me ook voorstellen, met hoeveel kinderen gaan jullie op pad?
2: We gaan met 9 leerlingen en 4 docenten.
3: Lijkt me best stressvol, zo op de openbare weg. Heb je daar nog stress van gehad?
2: Ja, ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook blij als het klaar is. Niet alleen qua fietstocht, maar ook qua hele organisatie. Het is best een hele klus geweest, een heel schooljaar lang. En ik ga met gepaste trots. Maar ook wel met het gevoel van het is ook echt wel wat we gaan doen.
3: Bram Scholtens, jij gaat de fietstocht naar Den Haag maken. Ja. Zin in?
4: Ik heb er heel veel zin in.
3: Waarom wilde je graag meedoen?
4: Omdat ik het gewoon leuk vind om me in te zetten voor goede doelen. En dit was een mooie uitdaging.
3: Ja, en dan ook nog lekker op de fiets door het hele land naar Den Haag toe.
4: Ja.
3: Met een paar tussenstops, waar gaan jullie allemaal stoppen?
4: We gaan stoppen in Muiden, daar gaan we overnachten. En dan gaan we daarna gelijk door naar Den Haag.
3: En waarom vind jij het belangrijk om geld in te zamelen voor de Hersenstichting?
4: Omdat het heel belangrijk is dat mensen gewoon ook als ze een hersenaandoening mee kunnen doen aan de samenleving. En daar zet de Hersenstichting zich voor in.
3: Ken jij iemand die daar bijvoorbeeld mee te maken heeft?
4: Persoonlijk niet echt per se, maar ik heb de dochter van Henk. Die heb ik wel gezien en dat is gewoon heel vervelend. En daar moet gewoon wat aan gedaan worden.
3: Okay, nou, veel plezier, veel succes.
4: Dankjewel.
1: Ja, en daar gaan ze op weg naar Den Haag met in hun fietstassen een cheque van ruim 20.000 euro voor de Hersenstichting. Een verslag van Patrick van Heesik.
5: Zometeen bij Flevoland, ja. We moeten gewoon naar Enns, want het dorp voor de 53ste keer wordt de Enzie Fair gehouden. Een hartstikke leuk evenement. En verslaggever Sam Jones die ging alvast kijken. Zometeen een reportage.

0: Jelly Roll die werd uitgenodigd om een nummer te schrijven voor de film Goat. Dat is een animatiefilm voor het hele gezin. En het werd I'm Good.
1: Het is komende week feest in Enns. In het dorp in Noordoostpolder wordt voor de 53ste keer de Ency Fair gehouden. Verslaggever Sam Jones ging gisteravond vast even kijken bij de opbouw in de Bloemenbuurt. Edwin Spekschaten van de Ency Fair is verrast door de vele versieringen in de nieuwbouwwijk.
2: Dit is wel uitzonderlijk wat ze hier dit jaar weer hebben neergezet. Bloemenbuurt doet eigenlijk ieder jaar wel mee met Pimpjewijk. Maar wat ze ook dit jaar, hoe ze weer hebben uitgepakt, dat is echt onvoorstelbaar.
3: Waar heeft het allemaal mee te maken, deze versieringen hier zo?
2: Dat heeft te maken met het thema van dit jaar. Het thema is in stijl van het WK voetbal. Ency Fair trapt af. Met als subthema de bal rolt. Deze wijk zich volledig aan gehouden. En echt weer, wat ik al zei, iets schitterends neergezet.
3: Hoe groot acht u de kansen dat deze wijk, dat deze buurt wint?
2: Dat is het mooie. Ik zit in het bestuur van Ency Fair, maar gelukkig niet in de jury. Dus ik ga mij hier ook geheel onthouden van enig commentaar.
1: Ja, dat was Edwin Spekstraten van de Ency Fair. In de nieuwbouwwijk zijn veel Oosterse taferelen te zien. Met kamelen, van grote oliepomps, een ja-knikker. En Frans Koeslag van de Bloemenbuurt legt uit waarom.
4: Nou, we hebben een thema toegewezen gekregen. Het thema van het dorpsfeest is Ency trapt af. Met het oog op het WK voetbal. Zo hebben we alle buurten en vriendengroepen die meedoen. Die hebben een land toegewezen gekregen. En wij hebben Qatar. Dus vandaar dat we dachten, dan ga je met elkaar bij elkaar zitten en denken van, goh, wat kunnen we daarmee doen?
3: En hebben jullie hier olie gevonden?
4: Nou, nog niet. Goed, kijk, het water is vrij zwart wat eruit komt. Want er wordt daadwerkelijk water opgepompt uit de vaart. Maar om het dan zo echt mogelijk te laten lijken natuurlijk.
3: Waarom doen jullie als buurt jaarlijks mee aan dit onderdeel?
4: Nou, we zijn een jonge wijk, de nieuwste wijk van Enns. Wij vinden het tof om mee te doen met de competitie. De wijkversiering staat los van de competitie tijdens het dorpsfeest. Daar kun je gewoon los voor opgeven. Maar daar zijn we een aantal jaren mee begonnen. En de afgelopen 2 jaar hebben wij gewonnen. Dus we gaan natuurlijk voor de derde keer winst op rij.
3: Hoe groot is de concurrentie?
4: Ja, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet zo goed.
3: Oei.
4: Wij hebben ons uiterste best gedaan. We zijn gisteravond begonnen met het opbouwen. Het meeste staat en vanavond de puntjes op de i. Ik heb nog geen rondje door het dorp gedaan om andere wijken te bekijken. Maar ik heb wel gehoord dat er ook wijken inderdaad flink wat uurtjes erin hebben zitten. Dus, ja.
3: Hoe groot is de kans dat jullie dit jaar weer winnen?
4: We zeiden gisteravond tegen elkaar. Die kans is... wel aannemelijk. Goed dat we winnen. We gaan in ieder geval voor de top 3.
1: Ja, veel kamelen en logo's van oliemaatschappijen in een verslag van Sam Jones.

0: Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Wat hebben we allemaal gisteravond gemist op radio en tv, Ruben?
1: Nou, in Met het Oog op Morgen was er veel aandacht voor de nieuwe EU-asielregels die vanaf vandaag gaan gelden. Het asiel- en migratiepact is nodig om de asielprocedures in de EU-landen beter op elkaar af te stemmen. Mark Bossuyt is emeritus rechter in België en denkt dat het pact een vooruitgang is, maar hij heeft ook kritiek.
2: De asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Dus hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
1: Ook wil de emeritus rechter een aanvulling op het verdrag voor de rechten van de mens.
2: Die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
0: De ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing moeten toch naar school. Daar ging het over in Nieuwsuur. De beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren in Grado adviseert om nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs te weigeren. Kinderen moeten naar school, zei Corine Starkenburg van Ingrado.
3: We hebben geen zicht op deze groep kinderen, die 2860 kinderen met vrijstellingen. Wat we vaak zien in reportages is toch het mooie verhaal van ouders die in staat zijn om hun kinderen thuisonderwijs te geven. Maar we weten niets over de kwaliteit van dat thuisonderwijs, maar ook niet of er wel echt thuisonderwijs wordt gegeven.
0: De gemeente moet de leerplichtwet uitvoeren. Vrijstelling van de leerplicht op basis van levensbeschouwing is bijna niet meer mogelijk door een uitspraak van de Hoge Raad. Toch denkt Van Starkenburg dat niet alle thuisonderwijsouders daar gehoor aan geven. En dan ontstaat er een nare situatie, zegt ze.
3: Namelijk dat een kind ongeoorloofd thuis zit, zonder vrijstelling. Dat noemen we dan absoluut verzuim. Het kind is niet ingeschreven op een school en gaat ook niet naar school. Ja, en dan krijg je een handhavende situatie waarvan we denken dat het contact tussen ouders en gemeente en jongeren er niet beter van zal worden. En tegelijkertijd worstelen we al jarenlang met deze vrijstelling en wordt het nu ook echt wel eens tijd dat Den Haag er echt een uitspraak over doet.
1: Ja, en er was natuurlijk volop aandacht in alle radio- en tv-programma's voor de start van het WK-voetbal. Bij Langs de Lijn en Omstreken bijvoorbeeld, daar ging het over de WK-hits van verschillende landen. Want wat is bijvoorbeeld de plaat van Curaçao? Nou, de Curaçaose artiest Tanja Cross noemde een paar voorbeelden van populaire liedjes die veel gedraaid worden om hun elftal aan te moedigen. Zo ging singer-songwriter Kev speciaal de studio in en Cross legt uit waar zijn liedje over gaat.
4: Het zegt, wij zijn kinderen van Curaçao en we zijn trots van onze, wat we allemaal hebben bereikt. Wat ik hierin hoor is gewoon nation building, hè? Dat saamhorigheid. En wij geloven in onszelf en we hebben al gewonnen, sowieso omdat we dit podium betreden.
1: Ja, uit de boomboxen van de selectie van Curaçao klinkt ook heel veel vrolijke muziek, die vooral te horen is tijdens carnaval op het eiland. De beats van One Flavors en Ajatai zijn favoriet, zegt Cross.
4: Wij zijn de koningen van de carnaval seizoen. En Ajatai is een soort, laten we zeggen, een Curaçaose Justin Bieber. Mm-hmm. Als je dan denkt van de populariteitsgraad. Dus er zijn mensen die dus ook al moeilijk over straat kunnen als ze dan op wereldberoemd Curaçao zijn. En het zijn de helden in de populaire muziek.
1: Ja, dat waren wat dingen die je gisteren hebt gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook blij als het klaar is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, er wordt natuurlijk van de maatschappij wel iets gevraagd. Het is inderdaad wel zo dat we met elkaar moeten kijken. Wil je de zorg beschikbaar houden, dan moeten we op andere plekken het meer met elkaar doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Het is natuurlijk Amerika, pakken altijd alles groots aan. Dus ik verwacht er een hele hoop.
0: Dit is Flevoland.
4: Dit had u niet verwacht.
5: Dit hadden wij zeker niet verwacht.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
9: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
8: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: 20 minuten minder hulp per week in de huishouding. Dat moet Almere 20 miljoen euro besparen. Brandresten in een wijk in Lelystad nadat de parenclub helemaal afvikte. De brandresten zijn niet gevaarlijk en bewoners kunnen ze zelf met handschoenen opruimen. En veel leerlingen op het fietspad gisteren naar Den Haag. Die fietsten om een cheque aan de Hersenstichting te overhandigen. Dat waren wat hoogtepunten van het nieuws. Het uitgebreide nieuws lees je in de app en hoor je natuurlijk het komende uur hier in Flevoland is wakker.
12: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
14: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
13: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
15: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
13: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit ogenblik zijn er geen
5: files, maar ik heb natuurlijk wel wat radarmeldingen. Er wordt gecontroleerd op de Beneluxlaan in Almere, de Larsendreef in Lelystad en er wordt gecontroleerd op de Markerwaarddijk, beide richtingen hectometerpaal 52,3.
11: Het is vrijdag, bijna weekend en Flevoland is wakker. Maar eerst hebben we nog veel nieuws voor je. Ik zei het net al even, de gemeente die wil... ik zei 20 miljoen, maar het moet 2 miljoen euro zijn besparen... door iets minder huishoudelijke hulp aan te bieden. Maar waarom is dat nodig? Nou, dat hebben we gevraagd aan wethouder Nienke Nieuwenhuizen. En Rob, wat gaan we nog meer doen?
5: Nou, we hebben natuurlijk, het is vrijdag, dan hebben we altijd het gesprek. En we hebben Roy Blokzeil op pad gestuurd. Hij gaat praten met Joost Valk en Auke van Sloten. Zij zijn van de Stichting Veerkracht. En dat is een plek voor jongeren die vastlopen in het leven. En die kunnen daar dan terecht.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Amy Winehouse is dat en Rehab. Het is inmiddels 12 minuten over 8.
1: Almere gaat bezuinigen op uitgaven voor de huishoudelijke hulp bij mensen thuis. De gemeente wil daarmee 2 miljoen euro besparen. Zorgaanbieders thuis zouden dan per keer gemiddeld zo'n 20 minuten minder aan huishoudelijke ondersteuning aan mensen moeten gaan bieden. Die hulp valt onder de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En juist de kosten voor huishoudelijke ondersteuning zijn de afgelopen jaren in Almere behoorlijk opgelopen. Wethouder Nienke Nieuwenhuizen.
2: Nou, wat je ziet is dat we 20 miljoen in totaal uitgeven. Dat is ongeveer de helft van het beschikbare budget. Waar we ook individuele begeleiding voor moeten doen. Of hulpmiddelen of zorg voor mensen met dementie. We denken dat als je dan toch moet kijken waar kan het een beetje minder. Dat je dat het beste op de lichtste vorm van hulp en ondersteuning kan doen.
3: Maar ja, zorg is geen luxe, hè?
2: Nee, zeker niet. En daarom denken we ook... We hebben ook gezien dat we denken dat we met behoud van kwaliteit... Die bezuiniging kunnen maken. Dus we gaan beter kijken met elkaar, met de zorgaanbieders... en ook met de burgers samen, van wanneer is het nou echt nodig... en kan het misschien ook een beetje minder. Ook om juist die zware zorg wel beschikbaar te houden. Ja, we moeten ook kijken naar houdbaarheid.
3: En dat beetje minder, wat houdt het dan concreet in?
2: Ja, wat ze nu bedacht hebben, dat hebben we samen met aanbieders gedaan... is om het pakket, zullen we zeggen, in algemene, het gemiddelde pakket... een beetje kleiner te maken. Ja, 20 minuten minder gemiddeld op een pakket. Maar ik denk, wij zien eigenlijk dat de individuele burger... er heel weinig last van had krijgen. Dat is de bedoeling.
3: Ja, maar dat betekent wel 20 minuten minder die huishoudelijke hulp daar. Ja, moet die zich er dan met de Jantje van Leiden van afmaken? Of waar zit dan die bezuiniging in?
2: Ja, de bezuiniging zit hem dus eigenlijk veel meer niet per se in die 20 minuten, want dat is een gemiddelde. De bezuiniging zit hem denk ik veel meer in goed kijken naar wie heeft het ook echt nodig. En vervolgens kijk je naar, kun je iets één keer in de 2 weken of één keer in de 3 weken doen. Soms kan je daar al winst maken.
3: Het is voor sommige mensen ook zo dat die huishoudelijke hulp echt ervoor zorgt dat ze nog zelfstandig kunnen wonen.
2: Ja, natuurlijk, huishoudelijke hulp is een belangrijke voorwaarde voor. Hè, dus de mensen die anders naar een verpleeghuis zouden moeten... die hebben meestal ook nog een heleboel andere zorg. Hè, dus dat zijn natuurlijk niet de mensen waar het nu hier over gaat.
3: Komt het dan ook weer op die mantelzorgers terecht, die druk... eigenlijk om te zorgen dat iemand zelfstandig kan blijven wonen?
2: Nou, er wordt natuurlijk van de maatschappij wel iets gevraagd. Het is inderdaad wel zo dat we met elkaar moeten kijken... wil je de zorg beschikbaar houden... dan moeten we op andere plekken het meer met elkaar doen. Met voorzorgscirkels, met familie... maar ook misschien met fysiotherapie... en zorgen dat je op die manier het ook weer zelf kan.
3: En uit al die onderzoeken blijkt altijd al dat die mantelzorgers nu al overbelast zijn.

0: communiceren. En ik hoop en ga ervan uit dat als we dit goed blijven doen met mensen samen en de aanbieders, dat mensen er niet zoveel van gaan merken.
1: Maar het blijft een bezuiniging.
0: Nou, ik zie het. Het is een efficiënter omgaan met de middelen die we hebben.
2: Wethouder Nienke Nieuwenhuis, die in een galmende hal van het stadhuis in gesprek was met verslaggever Rogier Dankerlui.
3: Zometeen bij Flevoland. Ja, laten we eens even kijken naar buiten, naar het weer.

0: Nieuw werk van Ilse de Lange. Get it right. De hoogste tijd voor het weer met Berend van Straten vandaag. Goedemorgen, Berend.
1: Een hele goede morgen.
0: Zie ik al een zonnetje nou buiten? Nee, nog niet.
1: Nee, dat lijkt me sterk inderdaad. Ja, de bewolking die is echt wel hardnekkig vandaag. Hoor. Dat zien we deze ochtend. En hier en daar valt ook flink wat motregen. In de loop van de ochtend wordt het wel wat droger. En een groot gedeelte van de middag is toch alweer gewoon bewolkt. Misschien dat heel lokaal de zon even kan doorbreken. Maar ik verwacht dat we de zon eigenlijk niet of nauwelijks gaan zien vandaag. De temperaturen gaan uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 of 18 graden. En daar bestaat de meest matige tot vrij krachtige wind. Vanavond wordt het dan wel wat droger. En kunnen we misschien in de loop van de avond ook nog genieten van een enkele glimp van de zon. Temperaturen dan rond een graad of 14. Vannacht wel wat meer opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden op de meeste plekken.
0: En blijft het in het weekend zo doormodderen?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, het is vandaag echt wel de enige dag dat zo grijs en druilerig verloopt. Morgen wel nog enkele buien, zeker in de ochtend is dat het geval. Maar tussen de buien door zien we ook de zon geregeld. Vooral in de middag gaat de zon wat vaker schijnen. Wel nog enigszins aan de frisse kant met temperaturen rond een graad of 17... en een stevig windje uit westelijke richtingen. Zondag, dan verloopt de dag gewoon droog. Wel nog fris met een graad of 17. De dagen daarna, ja, dan staan we toch aan de vooravond van een grote weersverandering. Vanaf dinsdag, dan wordt er opvallend warme lucht richting de regio aangevoerd. En vanaf donderdag levert dat gewoon zomerse temperaturen op met ruim boven de 25 graden.
0: Waar komt dat vandaan? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat zien we eigenlijk dit weekend al gebeuren. In grote delen van het zuiden van Europa is het deze dagen al toch wel aan de warme kant. Met temperaturen die in Spanje boven de 35 graden uitkomen. Dit weekend gaat dat dus ook in Frankrijk gebeuren met lokaal in het zuiden van

0: land daartemperaturen van ruim boven de 35 graden. En volgende week gaat die warme lucht zich richting het noordwesten van Europa begeven. En dat lijkt er steeds meer op dat dat mogelijk echt wel serieuze warmte kan op gaan leveren richting het volgende weekend. En in het weekend, ook in Flevoland, sluit ik het dan zeker niet uit dat we te maken krijgen met misschien wel temperaturen van 30 graden of nog iets daarboven.
1: Goed, dan gaat het winterdekbed er weer af. Hartelijk bedankt.
0: Doei doei.
2: Reageren op Flevoland is wakker? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly. En de Moonlight Shadow. Je luistert naar Flevoland. Het is, bakweg 8:55. De hoogste tijd voor het mediaoverzicht. Wat is er allemaal gebeurd hier buiten de provincie?
1: Ja, die explosie natuurlijk in de sportschool Paul naast een flat in de wijk Osdorp in Amsterdam. Het was een enorme klap die in een groot deel van de stad te horen was. De sportschool stortte deels in en er brak brand uit die deels oversloeg naar de flat. Zeker 7 mensen in de sportschool raakten gewond. Eentje is zwaar gewond. Deze bewoner schrok wakker.
2: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. En ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar. Van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen.
1: En ook deze bewoner hoorde het allemaal gebeuren.
3: Ik zou net slapen, op een gegeven moment hoorde je een knal. Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken en toen zag ik die hele sportschool openleggen.
1: In het puin wordt nog gezocht naar eventuele extra slachtoffers, zegt de veiligheidsregio.
4: We houden er rekening mee dat er mogelijk nog 1 of meerdere personen binnen liggen. Dus vandaar dat ook USAR en specialistisch team wat goed kan zoeken in ingestorte panden bijvoorbeeld ter plaatse is. Dus ja, daar wordt nu volop op ingezet.
0: De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
5: Ze spreken, ervoor ze zijn, kijken wat je allemaal voor hen kan doen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van de docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Een auto reed in de buurt van Hulst in op fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 andere kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Bij de basisschool in Aksel zijn bloemen gelegd. Op de plek waar de auto uit de bocht vloog. Bijvoorbeeld door deze moeder, die het nog niet kan bevatten.
6: Het hoort niet. Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig.
7: Je zoontje zei net ook al, ik wil niet op schoolkamp. Wat doet dat dan met jou?
6: Ja, ik begrijp hem. En als moeder ben je sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los en dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet.
0: Een man van 19 uit de gemeente Hulst is aangehouden. Waar hij van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.
1: En het WK is losgebarsten. Mexico speelde gisteravond de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika en de Mexicanen wonnen met 2-0. Die overwinning werd daarna goed gevierd in Mexico-stad, zegt deze correspondent.
8: Ja, over dit WK kan je heel veel zeggen. De aanloop ernaartoe is vooral negatief geweest met alle perikelen aan de grens in de Verenigde Staten en ook in Mexico waar veel geprotesteerd wordt. Maar als de bal eenmaal rolt, ja, dan wordt daar niet meer aan gedacht en dan is het een voetbalfeest.
1: Zei Boris van der Spek, die midden in dat voetbalfeest staat, zo te horen. Zuid-Korea won ook zijn eerste groepswedstrijd door Tsjechië met 2-1 te verslaan. En dat waren wat berichten van buiten de provincie.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere. Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland. Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
2: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Door de grote brand bij seksclub Party Players aan het Kostschip in Lelystad gisteren zijn brandresten terechtgekomen in het Jagersveld, de wijk ernaast. Dat blijkt uit een brief die de gemeente aan bewoners van de straat heeft gestuurd. De brandweer heeft onderzoek gedaan naar welke stoffen er zijn vrijgekomen bij de brand. Volgens de gemeente is er geen reden om aan te nemen dat er gezondheidsrisico's zijn. Bewoners wordt aangeraden om bij het opruimen van de resten handschoenen te dragen. Ook adviseert de gemeente om bij het wandelen met huisdieren de plekken met brandresten te vermijden en de bootjes goed schoon te maken. Almere wil 2 miljoen euro besparen op huishoudelijke hulp via de WMO. Die wet is bedoeld om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Door de besparing krijgen inwoners zo'n 20 minuten minder hulp per week. Volgens wethouder Nienke Nieuwenhuizen zijn de kosten voor huishoudelijke ondersteuning de afgelopen jaren bijna verdubbeld. De gemeente wil bekijken welke inwoners met minder ondersteuning toe kunnen. Het plan voor een babygroentetas in Lelystad lijkt voorlopig van de baan. Het college van burgemeester en wethouders meldt dat het initiatief te duur is en praktisch niet. Jong Lelystad.
11: Je valt een beetje weg. Ja. Ik heb de tekst even niet voor me. Misschien even met je hoofd heen schudden.
12: Ik schud even
11: ja,
12: heen.
11: Dan komt hij weer.
12: Horen jullie me weer? Heel goed. Jong Lelystad wil de ouders dus wekelijks groente geven om gezond eten te stimuleren. Maar de kosten liggen veel hoger dan het beschikbare budget van 25.000 euro. De gemeenteraad beslist later of het plan alsnog een vervolg krijgt. En 9 leerlingen en 4 docenten van het Aurum College in Lelystad zijn op de fiets onderweg naar Den Haag. Daar bieden ze een cheque van ruim 20.000 euro aan de Hersenstichting. De actie werd opgezet door docent Henk Vechter, nadat zijn dochter enkele jaren geleden hersenvliesontsteking kreeg. De groep overnachtte in Muiden en fietst vandaag verder naar het hoofdkantoor van de stichting. En dat was het nieuws uit onze regio.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloop-evenement onwel door de hitte en overleed daardoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer...
14: Goedemorgen. Vandaag lijkt eerder op een herfstdag in Flevoland. De laaghangende bewolking die is gedurende de hele dag hardnekkig. En daarbij hebben we ook te maken met perioden van lichte regen gedurende de dag. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 17 of 18 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtig wind uit westelijke richtingen. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. En dan kan heel misschien de zon nog even doorbreken. Vannacht dan krijgen we te maken met meerdere opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 10. Morgen verloopt wel weer licht wisselvallig, met meerdere buien die vanuit het westen worden aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon wel af en toe. En het blijft nog steeds frisjes met een graad of 17 en een stevige wind uit westelijke richting.
11: Bedankt Berend. Hoe is het op de weg? Nou, het is echt een rustige vrijdag. Geen files op dit ogenblik. Nog steeds dezelfde radarmeldingen. Op de Markerwaarddijk wordt gecontroleerd. Beide richtingen hectometerpaal 52,3. De Larserdreef in Lelystad en de Beneluxlaan in Almere. Houd daar rekening mee. Dit is Flevoland met zometeen. Ja, het is vrijdag, dan hebben we altijd het gesprek. Roy Blokzijl die praat met Joost Valk en Auke van Sloten. Zij zijn van de stichting Veerkracht. Dat is een plek voor jongeren die vastlopen in het leven. En die kunnen daar dus terecht.
15: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: erover nadenkt, het is toch alweer lang geleden dat dit een hitje was. George Harrison met I've Got My Mind Set On You.
1: Dit is Flevoland, het gesprek. Vandaag met
2: Joost Valk en Auke van Sloten. Ze hebben samen met Pieter ten Apel de Stichting Veerkracht opgericht. Een plek waar jongeren die vastlopen in het leven terecht kunnen voor hulp. Goedemorgen beiden.
3: Goedemorgen.
2: Stichting Veerkracht, wat doet dat precies?
3: Ja, dat is eigenlijk wat de naam al zegt, zeg maar. Het is een stichting van mensen die dat stukje kunnen gebruiken. Die mogen bij ons aankloppen.
2: Ja, wat doen jullie dan precies voor die jongeren?
3: Okay. Ja, we doen eigenlijk coaching en begeleiden. En het varieert van verslavingszorg tot mensen die gewoon vastlopen in het leven. En dat kan op verschillende gebieden eigenlijk wel zijn. Ja.
2: Joost, waarom hebben jullie voor deze opzet gekozen? Want iedereen kan hier gewoon binnenstappen, hè? Dat is het idee.
4: Ja, zeker. En niet alleen fysiek binnenstappen, hè? Want het pand wat we nu huren hebben we eigenlijk een half jaar. Maar ik denk dat vooral dat we gewoon heel erg bereikbaar toegankelijk zijn. En niet alleen wij, hè? Auke die zit eigenlijk vooral in de uitvoering. Auke is bereikbaar, maar we hebben eigenlijk een schil van vrijwilligers, van mensen die zich inzetten. Die zelf deels ervaringsdeskundig zijn, maar deels ook allerlei verschillende achtergronden hebben. En die mensen zijn ook bereikbaar. Dus we hebben een grote pool, misschien wel van, wat is het, elke 40, 50...
3: Ja, tussen de 35 en 40 volgens mij nu.
4: Vrijwilligers, ja. En als iemand ook maar een stukje hulp nodig heeft, op wat voor gebied dan ook. Hè, of het nou psychische problematiek is, verslaving, vastlopen in het leven, zingevingsvragen, zelfdestructie, nee. Allerlei voorbeelden kunnen we ervan geven, maar kunnen ze bij ons terecht. En wij zijn gewoon heel laagdrempelig en toegankelijk. En dat is denk ik onze kracht.
2: Laagdrempelig en toegankelijk dus. Jongeren kunnen dan bij jullie terecht. Auke, wat doen jullie dan precies met de jongeren?
3: Nou ja, we beginnen natuurlijk ten eerste gewoon dus met een goede intake. Om te kijken van waar ligt de zorgvraag precies. En daar hebben we een heel specifiek formulier voor, zeg maar. Waar er eigenlijk uitkomt waar hun hulpvraag ligt. Vaak is het de begeleider die een heleboel dingen vindt en vanuit daaruit gaat werken. Maar dit is echt een formulier waar naar voren gaat komen waar hun hulpvraag ligt. En daar gaan we samen naar kijken, zeg maar, waar we ze kunnen begeleiden.
2: Want stel, er komt hier een jongere binnen die heeft inderdaad een drugsverslaving of een alcoholverslaving. Hoe gaat dat traject dan? Wat gebeurt er dan precies?
3: Nou, wat eigenlijk de vraag is van wat de cliënt eigenlijk precies wil. Voornamelijk wordt er bij andere partijen heel snel regionaal doorverbonden. En wij kijken echt met de cliënt samen van wat heb je nodig? En wat zou voor jou die extra stap zijn, zeg maar, wat je zoekt in een kliniek of in een ambulant traject om echt verder te komen?
2: Je moet gewoon goed geluisterd naar diegene. En vanuit daar.
3: En daar richten wij ook de hulpvraag op in, zeg maar, om te kijken van wat de cliënt echt nodig heeft. En vooral denk ik ook het betrekken van ervaringsdeskundigen. De jongens die wij op dit moment...
2: Zijn dat de jongeren zelf ook?
3: Dat zijn ook de jongeren zelf, ja. Bij de jongeren die via ons naar een kliniek zijn geweest, die bieden wij na de tijd ook een ervaringsdeskundigheidstraject aan. Zodat zij hun hoop en hun kracht, zeg maar, weer in kunnen zetten om weer een ander te helpen.
2: Ja, want wat doet inderdaad een ervaringsdeskundige voor zo'n jongere?
3: Nou, ik denk dat daar een ervaringsdeskundige veel meer begrip heeft voor de aandoening van de ander. Omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Hij heeft zelf in die diepe dalen gezeten. En kan dat veel beter overbrengen naar diegene. En dan bijvoorbeeld vertellen van, weet je, ik snap dat de stap heel moeilijk is om een klinisch traject nu te gaan volgen. Ik heb dat ook gedaan. En ik heb dat op deze manier gedaan. En bij die aanbieder. En ik heb het dit en dit aangehad. Ja.
2: Jullie hebben sinds een half jaar ook een pand hier op Urk. Daar komen jullie ook samen met jongeren die geholpen zijn, die jullie aan het helpen zijn. Wat doet dat met hen?
3: Ja, die verbinding is gewoon echt magisch bijna. Er komt hier aan de tafel, komen hier mensen met verschillende hulpvragen eigenlijk samen. En tijdens een gezamenlijke coaching sessie doen we bijvoorbeeld ook even met elkaar even op de biljarttafel of een spelletje dart of een ander bordspelletje samen. En je ziet gewoon dat die verbinding brengt gewoon hele mooie dingen met zich mee.
2: Ze gaan echt samen met elkaar in gesprek. Houden ze elkaar ook een soort spiegel voor of zo, Joost?
4: Ja, zeker. Kijk, en dat is denk ik het grote verschil. Als iemand een spiegel voorhoudt die niet begrijpt wat het is, is dat heel anders dan dat iemand jou een spiegel voorhoudt die zelf begrijpt wat het is, waar je doorheen gaat, mm-hmm. met wat voor uitdagingen je te maken hebt. En ik denk dat dat gewoon de grote kracht is. En daarbij, en dat geeft Auke eigenlijk aan, brengt het ook weer een soort sociaal netwerk met zich mee. Hè? Want je kunt ook weer terugvallen in je oude sociale netwerk, waar misschien gedronken gebruikt wordt. In ieder geval waar je het lastig hebt om buiten die verslaving te blijven. En dat is denk ik de waarde van dit soort sessies.
2: Is dit de kracht ook van veerkracht? Dat je dus ook na een traject dat de betrokkenheid blijft. Dat er misschien dan zelfs inderdaad nieuwe vriendengroepen ontstaan. Ja. Die hetzelfde mee hebben gemaakt.
4: Zeker. Ik denk dat ons motto is, al zou je na 4 jaar nog weer terug willen komen. Je blijft onderdeel zeg maar, van het netwerk. Je blijft, in die zin is het een soort familie eigenlijk, zou je het kunnen zien.
2: Joël en Anton, jullie zijn allebei jongeren en betrokken bij Stichting Veerkracht. Joël, wat heeft Veerkracht voor jou betekend?
5: Ja, eigenlijk begint het bij Auke. Die heeft altijd. Ik heb een verslavingsverleden. En ik heb toen een klinische opname in het verleden gehad. En ik dacht altijd dat ik mijn middel alcohol nog kon gebruiken. Ik ben eigenlijk verslaafd aan cocaïne. Toen ben ik helaas teruggevallen. Daarna een langere tijd clean geweest. En toen weer teruggevallen. En die stap om weer een klinische opname te nemen, vond ik gewoon super lastig. Ik wou het niet. En ik schaamde me er eigenlijk voor. En totdat ik hulp bij Auke zocht. En die heeft mij gewoon daarin weer begeleid. Dat ik me niet hoef te schamen. En tot vallen en opstaan ook bij het leven hoort. En ja, daar ben ik gewoon enorm dankbaar voor.
2: Wat deed Auke en wat deed Veerkracht dan anders dan alle andere instanties?
5: Bij instanties ga je naar de instantie toe en ga je daar een gesprek aan. Maar als ik mijn ouders niet bij wil hebben, dan zijn ze er niet bij. Maar Auke die zoekt mij op en die betrekt ook mijn ouders erin. Want verslaving is niet alleen een ziekte voor mezelf, maar het is een familieziekte. Ik trek iedereen mee in die sleur van verslaving, zeg maar. Dus Auke die staat echt betrokken bij. Niet alleen bij mij, maar ook bij mijn ouders en mijn naasten, zeg maar.
2: Dus het eindigt niet om 5 uur 's middag, zeg maar, maar de betrokkenheid is gewoon altijd.
5: Ja, 24/7 in principe, ja.
2: Anton, jij komt net terug uit een safe house.
4: Ja.
2: Voor je verslaving. Ook betrokken nu dus bij Veerkracht. Wat doet Veerkracht voor jou dan?
6: Ik kan kort gezegd wel zeggen dat Veerkracht mijn leven heeft gered. Ik heb al meerdere ritjes gedaan in de verslaving. En telkens ben ik gewoon weer plat op mijn gezicht gevallen, om het zo maar te zeggen. En Auke is er eigenlijk al vanaf 2021 bij mij. En het enige wat hij heeft gedaan voor mij is de weg wijzen. En de weg naar de goede wijzen. Ja, een verslaafde moet uiteindelijk zelf de stap zetten om het herstel te kiezen en het ervaren. Als je er zelf niet in gelooft als verslaafde, dan zult hij er ook niet komen. Maar Auke heeft altijd gewoon de weg gewezen bij mij. En nu heeft hij de goede weg wederom laten zien. En ja,
2: 2021, het is nu 2026.
6: Zeker.
2: Dus wel volhardend.
6: Ja. Ja, nee, het is echt een helse rit geweest de afgelopen 5 jaar. Maar nu, de laatste half jaar, heb ik echt gezien wat leven is. En wat een ander voor mij gedaan heeft, wat Auke voor mij gedaan heeft, dat wil ik nu ook een ander gunnen die nog aan het lijden is van de verslaving. En dat is gewoon de kracht van ervaringsdeskundigen. Want wat Johan net vertelde, erken ik enorm. En die erkenning, dat is zo belangrijk voor verslaafden. En je bent niet alleen, want er zit zoveel schaamte. Als je dingen hebt gedaan, er komt zoveel schaamte bij kijken. En als je dan een ander hebt die hetzelfde heeft meegemaakt, dan voel je je niet alleen en je bent niet eenzaam. En in deze ruimte ben je helemaal niet eenzaam.
2: Wat zouden jullie nog willen met de stichting?
3: Oh, we hebben nog wel 1000 heen mensen. Ja, uiteindelijk uitgroeien zeg maar tot een plek waar er gewoon wat mensen uiteindelijk betaald in kunnen hebben. Om gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg te kunnen bieden. Ja.
4: Een leerwerkbedrijf hebben we het ook wel.
3: Ja, dat hebben we ook wel maar.
4: Dus dat soort ideeën inderdaad ook een stukje op straat of op ontmoetingsplekken zeg maar aanwezig zijn. We hebben het ook wel eens gehad over noodopvangplekken. Maar goed, dat moet je natuurlijk goed bespreken met alle andere partijen.
3: Ja.
4: Of je dat wilt en of hoe je dat inricht.
2: Maar en wat doet het met jullie als jullie, de jongeren zijn hier met elkaar aan het praten bij zo'n avond. Wat doet dat dan met jullie? Wat voor gevoel geeft jullie dat?
3: Ja, wat voor gevoel geeft je dat? Ik krijg er persoonlijk gewoon zelf een heleboel energie van. Als je ziet dat mensen die eerst vastliepen, gewoon nu de, de tools hebben geleerd, zeg maar, om wel weer schouders onder hun leven te gaan zetten. En je ziet dat dat goed gaat. Ja, dat geeft mij een gigantisch veel energie.
4: Ja, ik denk dat het klinkt misschien cliché, maar het mooiste in het leven is, denk ik, dat je iets kunt geven. En dat je iets kunt doen en je voor iets kunt inzetten wat echt zijn waarde bewijst. Al zouden we één iemand geholpen hebben en het zijn er meer, weet je wel, dan is het eigenlijk al waard. En uiteindelijk, zoals dat is ook onze visie, willen wij gewoon de olievlekwerking zijn. Dus ja. Ook de mensen die geholpen zijn, hebben ook gewoon weer hun waarde in het helpen van andere mensen. Dus het is niet zo dat wij, zeg maar, dat doen met elkaar.
3: Nee, het is echt samen, ja.
4: Ja.
2: Dank voor dit gesprek, Joost Valk en Auke van Sloten.
3: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
3: Graag gedaan.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En aan de start van deze nieuwsuitzending gaan we nog even kijken naar wat we gisteren hebben gemist op radio en tv.
1: Ja, want wij zijn in deze studio natuurlijk helemaal in de oranje sferen. En gisteravond op radio en tv natuurlijk ook heel veel aandacht voor het WK-voetbal. Bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over de WK-hits van verschillende landen. Want wat is bijvoorbeeld de plaat van Curaçao? Nou, de Curaçaose artiest Tania Cross noemde een paar voorbeelden van populaire liedjes die veel gedraaid worden om hun elftal aan te moedigen. Zo ging singer-songwriter Kev speciaal de studio in en Cross legt uit waar zijn liedje over gaat.
2: Het zegt, wij zijn kinderen van Curaçao en we zijn trots van onze, wat we allemaal hebben bereikt. Wat ik hierin hoor is gewoon nation building, hè? Dat saamhorigheid. En wij geloven in onszelf en we hebben al gewonnen, sowieso omdat we dit podium betreden.
1: Ja, uit de boomboxen van de selectie van Curaçao klinkt ook veel vrolijke muziek die vooral te horen is tijdens carnaval op het eiland. De beats van One Flavors en Ajetai zijn favoriet, zegt Cross.
2: Zij zijn de koningen van het carnavalseizoen. En Ajetai is een soort, laten we zeggen, Curaçaose Justin Bieber. Mm-hmm. Als je dan denkt van de populariteitsgraad. Dus er zijn mensen die dus ook al moeilijk over straat kunnen als ze dan nog wereldberoemd Curaçao zijn. Het zijn de helden in de populaire muziek.
1: Ja, dat wilden we je nog even laten horen. Naar welke muziek ga jij nou luisteren als je zondag naar de eerste wedstrijd van Oranje gaat luisteren? Dat vinden we wel leuk om even te weten. Dus laat het even weten via 0320 28 50 50.
0: En dat is onze WhatsApp-nummer. Daar kun je dus alles op kwijt. Ook mocht je een verzoekje willen aanvragen, dat kan allemaal nog steeds hier bij Omroep Flevoland. 0320 28 50 50 WhatsApp. En dan komt het terecht bij Arnold Plaquet. Hij is de presentator van Flevoland Muziekland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook blij als het klaar is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, er wordt natuurlijk van de maatschappij wel iets gevraagd. Het is inderdaad wel zo dat we met elkaar moeten kijken. Wil je de zorg beschikbaar houden, dan moeten we op andere plekken het meer met elkaar doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Het is natuurlijk Amerika, pakken altijd alles groots aan. Dus ik verwacht er een hele hoop.
0: Dit is Flevoland.
4: Dit had u niet verwacht.
5: Dit hadden wij zeker niet verwacht.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: 20 minuutjes minder hulp per week in de huishouding. Dat moet Almere 2 miljoen euro besparen. Brandresten in een wijk in Lelystad nadat de parenclub helemaal afvikte. De resten zijn niet gevaarlijk en bewoners kunnen ze zelf met handschoenen opruimen. En wie vanavond of dit weekend naar Harderwijk wil, moet flink omrijden. Het kruispunt tussen de Gooiseweg en de Ganzenweg wordt namelijk bijna helemaal afgesloten. Dat waren wat hoogtepunten van het nieuws. Het uitgebreide nieuws in de app, op de site en hier straks om 9:30.
3: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
5: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
4: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
6: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
4: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
7: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het lekker doorrijdt. We hebben geen vertraging op dit moment in onze regio. Frits Marsden meldt de controle op de Beneluxlaan in Almere. Er wordt gecontroleerd op de Larsendreven in Lelystad, maar dat zijn de gebruikelijke controles. En er wordt ook een extra controle uitgevoerd op de N307 in Lelystad. Is dat bij hectometerpaaltje 52,3. En zometeen weer Flevoland Muziekland. We hebben lekkere muziek voor je van Dasha en van Rod Stewart.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Goedemorgen.
20: Flevoland Muziekland.
21: Arnoud Leket.
22: Joepie, het is bijna weekend.

Dat is de muziek tijdens een bakje koffie en een druilerige vrijdagochtend in Flevoland. Goedemorgen allemaal, je hoorde Dasha en Austin. Daarvoor hoorde je ook nog muziek van Rod Stewart. Die I Think I'm Sexy. Nou, dat is op zich wel een goed begin om deze vrijdagochtend mee te beginnen. Het is bijna weekend, dus je mag bijna uit je dak gaan ook. Goedemorgen, 12 juni is het. Misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Heb je gisteravond ook gekeken naar de opening van het WK-voetbal? Een opblaasbare trofee in het midden. Met daaromheen Shakira en Burna Boy. Dat was weinig vuur en vlam. Dat was gewoon helemaal mooi uitgedacht. Prima uitgevoerd ook. Heel mooi en veilig. Mooi, veel vuurwerk ook. Maar het knallen zou dan van het veld moeten komen met de voetballers. Maar dat knallen kwam er ook wel. En dat leverde 3 rode kaarten op. Wat een schoppartij was dat te zeggen in de tweede helft. Maar goed, Mexico heeft dus gewonnen als gastland. Zuid-Korea won later ook nog vannacht van Tsjechië. Met een Feyenoorder die een belangrijke rol speelde dan, zeg maar. En dat bracht mij eigenlijk ook weer een beetje bij de volgende 2 platen. Ik dacht van, weet je, het WK is begonnen. Laten we er nog even een paar leuke WK-plaatjes tegenaan gooien. Jaren geleden ging in 1 keer Ruud Gullit weg, omdat hij het niet eens was met de tactiek van Dick Advocaat. Ja, daar begon

kleine Maak Me Nou Niet Gek. En Ruud Gullit zat ervoor samen met de mannen van Revelation Time. Dat ging over South Africa, een beetje WK-plaatjes... om lekker een beetje in de stemming te komen, hè, voor morgenavond. Als het Nederlands elftal de eerste wedstrijd speelt tegen Japan. Goed, wij gaan kijken voor ons eigen spelletje, onze eigen wedstrijd vandaag. Kik, ook vandaag weer bezig geweest met een leuke foto... van de banenmarkt. En zit een verschilletje in. Nou ja, je weet het, hè. Het is het vaste stramien. Elke avond om klokslag 12 uur precies, om middernacht precies... komt hij uit zijn holletje en dan presenteert hij een nieuwe foto. Nou, dit is zo'n foto waar heel veel op staat. Ik kan het allemaal wel gaan beschrijven, maar dan ben ik gewoon 10 minuten bezig. Dus het is echt zo'n foto waar je eventjes naar moet gaan kijken... en ontdekken wat het verschil is. Heb je het dan gezien, dan mag je het doorgeven naar 0320 28 50 50. We hebben mooie prijzen. Ja, keukenschort, het vogelhuisje, de kiekradio, de noodradio. Er zit ook nog steeds netto geld zit erin. Netto op jouw rekening, zonder belasting, hè?

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 9:30, goedemorgen. Door de grote brand bij seksclub Party Players aan het kostschip in Lelystad gisteren zijn brandresten terechtgekomen in het Jagersveld. Dat blijkt uit een brief die de gemeente aan bewoners van de straat heeft gestuurd. De brandweer heeft onderzoek gedaan naar welke stoffen er vrij zijn gekomen bij de brand. Volgens de gemeente is er geen reden om aan te nemen dat er gezondheidsrisico's zijn. Bewoners wordt aangeraden om bij het opruimen van de resten handschoenen te dragen. Ook adviseert de gemeente om bij het wandelen met huisdieren de plekken met brandresten te vermijden en de pootjes van de beesten goed schoon te maken. In Ent zijn de voorbereidingen voor het dorpsfeest Ensiver in volle gang. Het is de 53e editie van het evenement en staat deze keer in het teken van het WK voetbal. Bewoners van de Bloemenbuurt hopen voor het derde jaar op rij de versierwedstrijd te winnen. Dit jaar staat hun wijk in het teken van Qatar, met onder meer een boortoren, een ja-knikker en een Arabische toegangspoort. De Ensiver begint morgen en duurt een week. Automobilisten moeten dit weekend rekening houden met flinke hinder bij de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg bij Zeewolde. Het kruispunt is vanaf vanavond tot maandagochtend in bijna alle richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden. Alleen verkeer vanuit Harderwijk kan nog richting Dronten en Lelystad rijden. De provincie werkt aan een extra rijstrook, waardoor het verkeer straks beter moet kunnen doorstromen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ongeveer 400 bewoners van een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In een bijgebouw was vannacht een explosie waarna brand uitbrak die oversloeg naar de flat. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Hij zit al een levenslange celstraf uit. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard.
14: Goedemorgen. Vandaag lijkt het op een herfstdag in Flevoland. De laaghangende bewolking die is gedurende de hele dag hardnekkig. En daarbij hebben we ook te maken met perioden van lichte regen gedurende de dag. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 17 of 18 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtig wind uit westelijke richtingen. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. En dan kan heel misschien de zon nog even doorbreken. Vannacht dan krijgen we te maken met meerdere opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 10. Morgen verloopt wel weer licht wisselvallig, met meerdere buien die vanuit het westen worden aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon wel af en toe. En het blijft nog steeds frisjes met een graad of 17 en een stevige wind uit westelijke richting.
12: En dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld door de ANWB. Wel even oppassen met de snelheid. Bijvoorbeeld op de N307 in Lelystad is dat. Bij hectometerpaaltje 52,3. Heb je meer informatie over snelheidscontroles in onze regio? Geef ze altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1978 met rivieren. Maar welke rivieren waren dat ook alweer?
15: Flevoland. Goedemorgen.
16: Flevoland Muziekland.
15: Arnoud Leket.

0: Ze hadden als nieuw eigenlijk maar twee hele grote hits. Rise to the Occasion in twee verschillende versies. En dit Love Changes Everything. Climbing en Fisher. Rob Climbing en Simon Fisher. Als artiesten hadden ze twee grote hits. Als producers hadden ze wel veel meer grote hits. Lizzo zat ervoor en Juice.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1978, er gebeurden er wereldwijd een aantal belangrijke dingen. In Iran begon de revolutie die uiteindelijk leidde tot de val van de Shah... en de oprichting van de Islamitische Republiek Iran. In Amerika ondertekende president Jimmy Carter, weet je wel, van die pinda's... de Panama Canal Treaty, waarmee de controle over het Panama Kanaal... geleidelijk werd overgedragen aan Panama zelf. In de muziekwereld brachten artiesten zoals The Stones en Van Halen populaire albums uit. In Nederland werd de Delftse studentenvereniging DSV Sint-Jansbrug opgericht. En in de sportwereld vond het WK voetbal plaats toen in Argentinië. En won het Argentijnse elftal het toernooi. Dat moest gewoon toen winnen. Ik bedoel, de afgelopen dagen hebben we diverse documentaires gezien... waarin Argentinië gewoon gedoodverfde favoriet was. En hoe dan ook, het zou moeten winnen in Argentinië. Daarnaast vond de eerste internationale transgenderdag van zichtbaarheid plaats. Deze gebeurtenissen die illustreren slechts enkele van de vele ontwikkelingen... die in 1978 plaatsvonden. En op het muziekgebied was daar in één keer muziek van een bandje... dat was ontsproten aan het idee van de Duitse producer Frank Farian. Die man die zou later heel veel op zijn geweten hebben. Maar in ieder geval heeft hij ook veel grote hits op zijn geweten. Met Bobby Farrell als danser en een speciale stem. Nou ja, een speciale stem. En drie zangeressen vormde hij het kwartet Boney M.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1978 met deze nummer 1 hit.

De hitmachine, ja, zo mogen we het toch wel noemen, hè? Een hitmachine. Taylor Swift is dat, een Opa Light. En daarvoor ook een hitmachine, maar dan uit de 70 en 80e jaren. Frank Farian, hij was onder andere ook de baas over Milli Vanilli en allerlei andere bandjes waar hij zelf stem aan verleende. Alles zelf deed en dan andere mensen het werk liet doen. Hij zegt, en ook de populariteit liet krijgen ook. Want de dames en de heer van Boney M zijn mateloos populair geworden. Bobby Farrell met de drie zangeressen Boney M en The Rivers of Babylon, de nummer 1 hit uit 1978. Ja, goed nieuws voor als je van bier houdt en het WK wil kijken, dan moet je naar Ecuador gaan. Want Ecuador heeft de bierprijs verlaagd tijdens het WK. Ja, geldt ook voor andere lichte alcoholische dranken. De president heeft namelijk de belasting geschrapt om het team wat meer aan te moedigen. Nou,

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Ja, ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook blij als het klaar is.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Nou, er wordt natuurlijk van de maatschappij wel iets gevraagd. Het is inderdaad wel zo dat we met elkaar moeten kijken. Wil je de zorg beschikbaar houden, dan moeten we op andere plekken het meer met elkaar doen.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Het is natuurlijk Amerika, pakken altijd alles groots aan. Dus ik verwacht er een hele hoop.
4: Dit is Flevoland.
8: Dit had u niet verwacht.
9: Dit hadden wij zeker niet verwacht.
10: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
11: Dit is een uittip.
12: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: In Ens zijn de voorbereidingen voor dorpsfeest Ensiver in volle gang. Het is de 53ste editie. Automobilisten moeten dit weekend rekening houden met flinke hinder bij de kruising van de Gooise en de Ganzenweg bij Zeewolde. Kruispunt is vanaf vanavond tot maandagochtend in bijna alle richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, dank je voor het nieuws. Morgen van alles wat, het weer. Nou, dan kun je ook van alles wat verwachten natuurlijk ook. Eerst eventjes de verkeersinformatie dan. De Lasser Dreef in Lelystad wordt extra in de gaten gehouden. En ook de N307 wordt in de gaten gehouden bij 52,3. En zometeen gaan we weer terug naar het jaar 1978. De hitparade van week 24. Gaan we naar een man die 2 weken geleden zijn oude nieuwe vrachtwagen kreeg.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
16: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van

0: dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Dat was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 kilometer per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM houdt.

0: en een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: URK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernais van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
5: Ja, daar binnen we weer met Ommekieken hier op Urk FM. Dit jaar, of ja, dit uur hebben we, tenminste voor ons, een heel bijzonder jaar.
6: Nou, zeg maar gerust een bijzondere week en een bijzondere dag. We gaan namelijk terug naar een dag, we gaan dat niet verklappen. Welke dag dat is. Maar het was de dag waarop onze mijn vrouw in Jongmoe, Marijke, 1 dag oud was. Dus ze is gisteren 50 jaar geworden. En weet je al naar welk jaar begon?
5: Ja, nou ja,
6: vertel maar even wat het weer in zo was.
5: Nou
6: dag.
5: Ja, het was een tijdje een aardig mooi weer. Niet alleen omdat mijn moeder geboren werd. Maar vandaag zou voorlopig ook de laatste warme dag wezen. De temperatuur lag tussen de 20 en 25 graden met af en toe zonne. En op de tv keken we naar Swiebertje, Baretta en de naaie Britse comedy O Moeder, Wat Is Het Heet.
6: En je kon een prefab huis kopen. Dat kon je overal neerzetten en het kostte maar 127.000 gulden. Dit is het belangrijkste Urkernais in de muziek van zaterdag 12 juni
4: 1976.

0: daarnet in het overzichtje van wat je allemaal op televisie kon zien op 12 juni 1976 noemden we de naam al van de Detective Barretta. Een heel populaire televisieserie die deed. En het thema van die serie wordt gezongen door Sammy Davis Jr. En ook dat was heel populair, want dat kwam zelfs tot nummer 1 in de top 40. Barretta's Theme. En dat is muziek uit 1976. We gaan nou naar Nice uit 1976. En dat was een bijzondere week waar we het over hebben. Begin juni 1976. Een bijzondere week, want je zag een glikkel aan de vuurpagina van het Arkeland van toen. Want die Ierse vuurpagina was gevuld met maar één nieuwsfeit. Het zinken van de UK-62 in de redding van de bemanning nadat ze 36 uur op het kanaal hadden rondgedobberd in een reddingsvlot. Het was een donker scenario waar elke visserman en elke vissersvrouw zo bang over is. Het hele verhaal sting uitvoerig in de kraam beschreven.
1: Want wat was er nou gebeurd? Willem Kramer, Andries Brands, zijn broer Hendrik en Rob Wijnands waren de mannen die op de UK-62, de Wilco ook wel genoemd, voeren. Eigenlijk zouden er nog 2 Scheveningers mee gaan, maar die gingen op het laatste moment niet mee. Er lag een kotter in het Engelse Fleetwood. En van daaruit zouden ze op de Ierse Zee proberen wat te vangen. Maar daar zat maar weinig visserij in. En ook in het Bristol Channel was er weinig te beleven. Ook in de golf van Biscay worden niks gevangen, wordt duurskipper Kramer besloot naar Urk te varen. De kotter was toen al bijna een week onderweg.
0: Op zondagavond, toen Andries en Willem merken dat er water in de machinekamer sting, en dat leverde toch wel wat alarmbellen op. Ze proberen nog de oorzaak van dat water te vinden, maar toen viel het licht uit. Eenmaal aan dek zagen ze dat er al 10 centimeter water op sting, en daarna ging alles heel snel. De 2 andere bemanningsleden worden wakker gemaakt, 2 rubbervlotten worden te vuurschijn gehaald, een noodsein worden uitgestuurd en de mannen gingen in de vlotten. En de kotter zonk. Ze gingen in de vlotten met als proviant een blikje naam, 4 flessen water, een paar dekens en 3 pekjes zware check.
1: Ze hadden geen idee waar ze voeren en welke kant ze op gingen. Navigatieapparatuur hadden ze niet. Ze waren bang dat ze richting de Atlantische Oceaan zouden drijven, waardoor de kans op redding erg moeilijk zou worden. Maar toen ze op dinsdagochtend de zon op zagen komen, ze zaten toen al zo'n 30 uur in het reddingsvlot, wisten ze dat ze de goede kant op waren gedreven. Nou was het wachten op een skip dat er lui zou zien, maar dat viel tegen. Vooral het jongste bemanningslid, de 15-jarige Hendrik Brands, begon hem te knepen. Ik was bang dat mijn moe erg zou verschieten als er bij Zuns zou verdrinken, zei Hendrik in het Turkenland. En hij wordt de ziel aanwinnig naar huis.
0: Na 36 uur op dinsdagmiddag om 1:15 worden ze eindelijk opgemerkt door een Frans visserschip dat op weg was naar de Teushaven Saint-Malo. Zo'n 15 mijl uit de Franse kust worden de 4 Urkervissers aan boord van La Croix du Fief verwelkomd. Eenmaal in de haven van Saint-Malo worden de 4 uitgenodigd door de skipper om bij hem thuis eerst uitgebreid te gaan eten. Natuurlijk nadat Willem Kramer via de boordradio contact had met het crisiscentrum dat op Urk was ingericht. Daar zat ook zijn broer. In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen de 4 mannen op Urk, waar ze door familie worden onthaald in gebouw Irene. Waar ook de burgemeester, 2 dominees en zelfs een gelegenheidskoor bij aanwezig waren. Eind goed, al goed dus. Het Urkeland ding uiteraard uitgebreid verslag van alle gebeurtenissen. Een verslaggever was zelfs naar Saint-Malo gevlogen om de vissers te spreken. En ook op de vuurpagina zie je foto's van 4 heel erg blede mannen en ook blede Franse collega's, want dat was het vanzelf, allemaal gezellig om de tafel zitten met dat feestelijke maal dat ze kregen. die skipper, die Franse skipper, zei nog van... Het was duidelijk te zien dat ze zin hadden in wat. Want het diner begon om 9:00. En om 11:00 zaten ze nog allemaal aan het heen.
1: Dat is ook goed te begrijpen als je... Nou ja, hoeveel was het? 36 uur met een blikje ham en een paar flesjes water aan overleefd.
0: Ja, inderdaad. Nou, heel bijzonder dus allemaal. Dit was het vooral van de UK62, de Wilco. We begonnen aan muziek. Er was een bult muziek in de top 40 te beleven die week. Bijvoorbeeld, moet ik even kijken, want ik was van plan om een plaat van The Sutherland Brothers and Quiver te draaien, Arms of Mary. Ik hoop dat dat wil lukken. Dat is dus niet zo. Dus we gaan even naar een andere plaat. Nou, ik kreeg een voor een ganger. We gaan naar deze. Show Me The Way van Peter Frampton, nummer 37.

0: muziek uit juni 1976. Eerst Peter Frampton en Show Me The Way. Een toekomstige nummer 1. En ook dit was een toekomstige nummer 1. Namelijk The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver. En dat het een toekomstige nummer 1 was, dat kon je eigenlijk al wel merken. Want de plaat kwam binnen in de top 40 op nummer 16. En dat is vanzelf heel erg hoog. En we gaan verder met het Nice uit de Krant van 50 jaar geleden. Klaasjelle. In Emmeloord wordt in juni 1976 een belangrijke postzegeltentoonstelling aan. Een van de deelnemers was de heer Rebel, zo sting je tenminste in de krant. En dat ding buiten elk land een ligging branen, want was dit niet dezelfde als dokter Rebel, een bekende huisarts op Ark van de Port Jorgelien. Dat bleek zo te wezen en dus mocht hij in de krant groots zijn verzameling laten zien. Dat die Urk nog niet was vergeten, dat bleek wel uit het thema van zijn verzameling die te zien was, de Urker postzegelhistorie, oftewel Urk postaal. Nou, ik zal jullie niet vermoeien met de details van deze verzameling, want het ging over veel meer dan alleen maar postzegels. Maar dat het een bijzondere collectie was, dat was wel duidelijk.
1: Urk had in die tijd nog een dierenasiel en dat vierde zijn 25-jarig jubileum. Dat wordt gevierd met een wekelijkse trekking met in die week als hoofdprijs een tulband die gewonnen werd door dubbele ras van het Noorderzand. De week daarop was de winnaar Jellakvoort van de Topad. Maar dat bleek de voorzitter van het asiel te wezen. Het bestuur legde meteen uit in de krant dat dat mocht. Alleen de voorzitter mocht middelen aan de loterijen, de bestuursleden niet. Oud-bestuursleden mochten weer wel middelen. En zo sting er cryptisch tussen haakjes, dus Brammetje ook. Wie die Brammetje ook mocht wezen. En het was ook geen geheim dat, of bij wie die tulband vandoan kwam. Want Lub Kramer, de bakker op de Hofstee, was secretaris van het bestuur.
0: Ja, dan denk ik dat wel duidelijk is wie die tulband maakt het. Nog maar nice.
1: Puk van der Zwan was ook in die tijd al beroemd op Urk, dankzij zijn werk als koordirigent en zijn interesse in de Urker klederdracht. Dat wou hij bundelen in de oprichting van een christelijk vissersvrouwenkoor. Vuurwaarde was dan wel dat ze in de klederdracht moesten lopen. Maar dat was een er volgens Puk nog genoeg. Dus je weet het, schreef hij in het Urkeland. Jannetje, Tiemetje, Bape, Joukien, Bet en al die jongeren. Ik hoor het wel van jullie deze week. Opvallend was dat er toen al een Urker vrouwenkoor besting, Laus Deo.
0: Ja, en we hadden het net over het zinken van de UK62... maar het Urkeland van de week erop had bijna dezelfde vuurpagina. Dit keer ging het om maar liefst twee aanvoringen die te melden waren. Eerst kwam bij Terschelling de UK168 in aanvaring met een coaster. Een reddingsboot moest erbij om de bemanning van boord te halen.

Stones ook nog steeds bezig. Net zoals ze dat nou ook nog benen. Ze hadden toen succes in de top 40 met een heel rustig nummer. Fool to Cry.

The Rolling Stones in 1976 in Fool to Cry. Zoals elke week gaan we ook nou weer even kijken naar het nieuws van Buitenurk. Want er was vanzelf een hele bult te beleven. Ja, we hadden net al over het weer. Dat was wel prettig in die week. En dat was niet alleen die week, want de warme zomer die was al heel vroeg begonnen. We zagen bijvoorbeeld op de vuurpagina van het Algemeen Dagblad van 12 juni... dat er massaal gebakken en gebruind werd aan de Nederlandse stranden. Het behoort ook vandaag weer tot de mogelijkheden, zo schreef het AD. De Bild verwacht droog en zonnig weer. En dat was het al een paar weken. De zomer was al heel vroeg begonnen in maai. Na 12 juni wordt het even een paar dagen wat minder, maar vanaf juli... Toen brak de zomer pas echt los en zou uiteindelijk tot een van de

0: beste zoemers ooit uitgroeien. In ieder geval de op Ino iets te zoomen van de 20e eeuw. De allerietste was die van 1947. Daarna kwam die van 1976. En dat was goed nice voor, voor iedereen. Want het kabinet had besloten dat iedereen er 20 gulden per maand bij kreeg in zijn loon. En het ging om nog wel maar vuurdeeltjes die iedereen hadden. Bijvoorbeeld de ziekenfondspremies voor werknemers. Die zouden vanaf juli iets omlaag gaan, namelijk 0,5%. Dat zou betekenen dat als je maar dan 20.000 gulden verdienen, dat je een vuurdeel hadden van 9 euro. Nou, toch altijd mooi meenemen. De verhoging van de telefoon- en sporttarieven, die gingen niet duur. Ja, telefoontarieven worden toen al duur, het kabinet besloten. Maar dat ging dus niet duur. En ook de tarieven van artsen in andere vrije beroepen, die zouden ook niet meer de lucht in gaan. En er was nog wel een vuurwaarde aan die 20 gulden. Werkgevers, die mogen die 20 gulden loonstijging niet in de luizenprezen duur berekenen. Nou, dan was er nog een opvallend bericht. Want als je het eind over 1976, nee, ook over de tijd dat iedereen er nog volop rook. Dat als je bijvoorbeeld een verjaardag had, dan stingen overal de glaasjes met sigaren en sigaretten stingen klaar. Maar in de krant van 12 juni sting dat sigaretten juist minder in trek waren. Het roken van sigaretten nam niet maar toe. En dat van sigaren, dat stieg nog wel, maar wel heel gering. Volgens de tabakswinkels was er tussen maart 1975 en maart 1976 evenveel sigaretten de fabriek uit te gaan als in het jaar ervoor. 23,4 miljard in totaal, met een waarde van 1,9 miljard gulden. Nou ja, dat leverde de Nederlandse staat in ieder geval wel wat op met alle accijns. Maar die accijns was nog niet zo hoog als dat je tegenwoordig moet betalen.
1: En het EK voetbal sting weer op het punt van beginnen. Ja, toen in 1976 was dat nog met 4 landen. Tegenwoordig is dat, nou ja, hoeveel is het?
0: Volgens mij al 24.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Nederland die ding voor het eerst mee. En nou ja, als ik het zo lees, 1976. Eigenlijk waren ze ook wel een van de favorieten, omdat ze 2 jaar ervoor nog WK-finale hadden. Maar zo, of ja, ze werden helaas geen Europees kampioen natuurlijk. Tsjechoslowakije trok uiteindelijk aan het langste einde. En wat misschien wel opvallend is aan dit EK, is dat er dus in 4 wedstrijden 19 doelpunten binnen de scoort. En dat is dus bijna 5 doelpunten per wedstrijd.
0: Ja. Dus, en het EK is uiteindelijk heel erg beroemd te worden door 1 penalty. De penalty van de Tsjechische speler Panenka.
1: En dat is dus nou ook bekend te worden. Als je, ja, hoe zeg ik dat? De bal een beetje
0: over
1: de keeper heen. Ja. En dat wordt dus nou tegenwoordig de Panenka genoemd.
0: En die penalty die was niet alleen beroemd, maar zorgde er ook voor dat Tsjechoslowakije Europees kampioen worden in 1976. Ja, 50 jaar geleden. En een hele tegelien. Zo zie je maar weer. Tsjechoslowakije, het land bestocht niet eens maar. Afijn, we gaan naar muziek uit de top 40. Dit sting op nummer 10. Beetje een disco-achtige muziek van de Brass Construction. Move In.

0: nummers van Paul McCartney en Wings. We gaan door naar het volgende ijsblok. We gaan weer kijken wat er allemaal in het Urkeland van 12 juni 1976 sting. Want er was zowaar koninklijk bezoekenwest op Urk. Gek genoeg wordt dat niet met een groot artikel in het Urkeland verteld. Maar slechts in een klein stukje. De Piet Hein, het jacht van de koninklijke familie, was op zaterdagmiddag de Urkraven binnenlopen met daarop prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en de Luizen Kingeren. Na een kuiertje over de haven gingen ze naar ambachtelijk centrum De Boet om daarna weer terug te gaan naar de Piet Hein. En ik denk dat ze ook wel ergens een visje naar gieten hebben.
1: Dat kan niet anders, hè? Dat kan niet anders. In het plaatselijk Nijs, uiteraard weer de nodige inbraken en vandalisme. En wat er dan toch aan opvalt, is hoeveel van die bedrijven waarbij worden ingebruiken, alweer jarenlang binnen verdwenen. Op de Stortemerk, op het toen nog naaie industrieterrein, worden in één nacht 7 bedrijven bezocht door inbrekers. En bij die bedrijven zaten namen als Grossier de Boer, het eerste Urker confectiebedrijf, fileerbedrijf Wollé, vishandel Paulus Freres en fileerbedrijf T. Hakvoort. Eigenlijk was de enige bekende naam die in het rijtje zat die van Neerlandia, waar onder andere een ingemetselde kluis meenemen worden. Dus dat betekent wel dat ze flink wat kracht heen moeten zetten, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Wordt er niet bij gezegd wat er in die kluis zit, trouwens.
0: Nou ja, het buurtwerk zat in die tijd in de poort. Er was van alles te doen, ook de zogenaamde mottogroepen. Dat was een groepen van kinderen van 8 tot 12 jaar die bezig waren met allerlei knutselwerk. In juni 1976 wordt een project geopend waar ze 9 maanden mee bezig geweest waren. 3 keer M, oftewel motto's maken Mozes. De mottogroepen hadden een schoolmodel gemaakt die de uittocht van het volk Israël uit Egypte voorstelde. Daarnaast was er nog eens 9 modellen gemaakt die een bibels tafereel uitbeelden. De krant noemde het allemaal heel indrukwekkend. De tentoonstelling was inricht in de tienerruimte van de poort.
1: En ik kan me nog herinneren dat ik als klein jongetje met mijn vader naar de poorten was in dat bekeken. En ik was ook als jongetje heel erg onder de indruk van alles wat ze gemaakt hadden.
0: Maar jij hoorde niet aan de hulpen? Of niet aan de waarheid?
1: Nee. Daar was ik misschien nog al te klein voor. Ik was...
0: Je waren achter.
1: Ik was achter. Had ik kunt. Ik was ook niet zo handig, hè? misschien herinner je je nog wel onze uitzending van vorige week, waarin we vertelden dat in 1983 Willem Ruis naar Espel kwam met een spectaculaire show waarin je 15.000 gulden aan prijzen kon winnen. Nou, ook in 1976 konden ze er wat van in Espel, want daar hebben we het over. Zo stinkt te lezen in een advertentie in het Urkerland. Want om het 20-jarig bestaan van het dorp te vieren, kwam eerst op 11 juni de George Baker Selection optreden, bekend van Paloma Blanca. Op 12 juni voor de kinderen Peppy en Kokkie van de televisie. En die avond was er de grote Vader Abraham Show met veel bekende artiesten in. Een van die artiesten was uiteraard Vader Abraham zelf. En dan was er ook nog eens een kermis in een autorodeo. De entreeprijzen die varieerden van 10 tot 12 gulden. En net als vorige week onze vraag, waarom kon dat op Urk nou niet?
0: Als ik het zo hoor, dan denk ik van, nou, als ik in die tijd, hoe oud, nou ja, net zo. Als ik in die tijd 17 was, dan had ik denk ik wel gedacht van, nou, dat leek mij geweldig.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, helaas was ik het toen nog niet. We gaan door naar het volgende. In de Zuneschool Vereniging van de Gereformeerde Kerk besting precies 100 jaar. Dat wordt gevierd in de Petrakerk met een speciale dienst en met een fotoboekje waarin alle klassen op de foto gingen. Ook mijn vaas ding erin. Toch, va?
1: Ja, zie ik. Ik kan me nog precies herinneren dat dat gemaakt wordt. Die foto en ik heb het boekje zelf ook nog. Dat legt nog zelfs op mijn bureau.
0: Dat was dus 50 jaar geleden. Ja. Dus waar. Dus de vereniging laat de kinderen tot mij komen, bestond dit jaar 150 jaar.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat was een dierbare herinnering uit een vaarverlien. Begon er een Frans idool uit 1976, Julien Clerc, This Melody.

0: Ze eat in sailor en zo zagen ze er ook uit. Dit was Glass of Champagne. Het is tijd in omkijken voor het Sportnieuws van 1976. Klaasjelle.
1: Ja, het was razendspannend bij het hobbyvoetbal. Chelinas stond bovenaan met 3 punten voorsprong. Het verschil tussen de nummers 2 tot 6 was ook 3 punten. Bijvoorbeeld FC Kroon met 20 punten, net als Willem Barends. Zeeboys op 19, Wapen van Urk op 18 en De Boer Sport op 17. En met nog 3 speelrondes te gaan, naderde dus een zinderende ontknoping. Uiteindelijk, en het was ook heel spannend, trok Chelinas op doelsaldo aan het langste einde. Want op nummer 2 eindigde Willem Barends. Afgelopen weken was er een team met oudspelers van Urk 1 gevormd. En er sting nou in het Urkenland dat die de luizen eerste training hadden afgelopen dinsdag. Volgens het Urkenland dingen de oudjes het nog best. En ja, dat staat er echt in. Verder zag je hoe Jan de Reus of Joker of Lupin een lolletje aan en lekker een balletje aan de trappen waren. En er sting ook in dat aankomende dinsdag nog een training was. En die was van 8 uur tot 9.
0: En dat was het Sportnieuws van 1976. Ja, we zitten in 1976, dit uur. Maar de komende bijna 4 minuten zitten we weer even in 1968. Want er wordt in 1976 een oud nummer van de Beatles op Night uitgebracht en kwam ook in de top 40 terecht. Dit was dat oude nummer. Hey.

1976 worden er een speciaal doosje met alle singles van de Beatles op Night uitgebracht. En om dat een beetje te promoten worden Hey Jude, maar ook Yesterday, worden weer ook weer op Night uitgebracht. En die kwamen dus allebei dat jaar in de top 40 terecht. Het was gewoon een beetje een Beatles revival in 1976. Het is tijd voor de laatste plaat van dit uur, 1976. Dat is traditioneel de nummer 1. En dat was van Don Mercedes. Een plaat die eigenlijk uit Amerika kwam, maar hij maakte er een Nederlandse vertaling van. Hier is Rocky.

0: Drama op de nummer 1 positie van de top 40 in 1976. Don Mercedes en Rocky. Ze trekt het tweede uur van Ommekieken van deze week. En je hoort zo dadelijk welk jaar dat wordt.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
3: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
2: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Terug in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
6: Ja, mensen, welkom bij weer een nightuur van Ommekieken. We gaan vandaag deur naar een jaar weer terug in de tijd, 12 juni. Het vorige uur denken we 1976 en dit jaar doen we een jaar die best wel bijzonder was vanzelf. Het was mooi weer, het zonnetje skien en het was tussen 22 en 25 graden. Op de tv konden we die avond kijken naar het muziekprogramma U Zijn de Glorie, Tussen Kunst en Kitsch, Studio Sport en Zeggens A.
7: En een zak aardappels van 25 kilo kostte bij Fruit al Visser slechts 6,50 gulden. Dit is het Arkenijs in muziek van 12 juni
5: 1988.

0: Ja, daar hoorde je Tiffany met I Think We're Alone Now. Die sting op nummer 3 in de top 40 van 12 juni 1988. Hier op Ommekieken. We gaan duur naar het eerste Nijsblok, want wij zijn weer bij het Turkse Landenwest en wij weer door alle kranten in een spit. En daar hebben we iets gevonden over de zeebodem.
1: Ja, want er worden heel wat gebouwd in Bruiken op Urk. Althans, in de krant van 12 juni 1988. Er worden droog gebouwd aan de nare zeebodem, waarvan het hoogste punt was bereikt. De hoop was dat het vernijde restaurant nog voor het toeristenseizoen, of zo'n beetje tijdens het toeristenseizoen, open kon worden.
0: En op een foto van een kale vlakte zagen we nog geen bouwactiviteiten, maar het was dan wel de plekken waar de naaie Wilhelmina's komen schoenen. Het was op de plekken waar eerst een kleuterschool en de spuultuin aan de stond bij de Hofstee. De naaie Wilhelmina's school moest er komen omdat het oude gebouw bij de vuurtoren te duur en onderhoud was geworden.
1: En die naaie Wilhelmina's school die zou later in 1988 geopend worden. Inmiddels ben we alweer een school verder, want op de plek waar die naaie Wilhelmina school in 1988 steen, staat nou de naaie Talma Hofstee. In de huidige Wilhelmina school, die staat op de plek waar in 1988 nog de Johannes Calvijn school steen.
0: En nou realiseer ik me eigenlijk dat die Wilhelmina school, dat mijn peuterschool was, waar ik, nou ja, als heel klein jongetje in mijn eerste schooldagen had beleefd.
1: Toch een multifunctionele plekken door aan de Hofstee. Eerst een kleuterschool met de Grietje Nentjes kleuterschool. Daar heb ik op gezien in de jaren 70. Toen de gewone Wilhelmina school. Daarna een peuter, waar die dus op zaten. En nou is het voor de oudere generatie een prachtige plek om te wonen.
0: Ja, zeker. En wat breken betreft was in de week van 12 juni het bushokje bij de dorpsingang gesloopt. Ik kan me er vanzelf niks van herinneren, want ik, wat was ik? Ik was nog helemaal niks. Maar het was een plek waarvan niet altijd duidelijk was waarvoor hij gebruikt moest worden. Als wachtruimte, als plek om droog op de bus te kunnen wachten of als openbaar toilet. De laatste jaren was het vooral de laatste. Het bushokje was niet meer nodig omdat de dorpsingang helemaal werd opgeknapt. En dan gaan we verder naar het volgende nummer. Englishman in New York van Sting.

0: Ja, dat was Sting met Englishman in New York, hoorde je dus eerst. En Kylie Minogue met I Should Be So Lucky. We gaan naar het volgende nijsblok. Want ook weer wat leuke
1: gevonden, ja, zeker. Ja. Bijvoorbeeld over Urker Ruurploegen. Ja, dat die het goed doen bij wedstrijden. Dat weten we vanzelf al jaren. Wij hebben daar een hele goede traditie in opgebouwd. Maar in 1988 sting het Ruur nog wel in de kingerskonden. De Urker Ruur-traditie kreeg een flinke impuls door de aanschaf van een naaie roeisloep, de Moby Dick. Deze zogenaamde whale sloep kwam oorspronkelijk uit Amerika en wordde in 1954 gebouwd. Het schip zou worden gepresenteerd tijdens de visserijdagen van 1988.
0: Bijzonder nijs van de Rabobank, want er zou de eerste geldautomaat op Urk worden geplaatst. Of, zoals de krant noemde, een gelduitgifteautomaat. Het is een 24-uur service in het kader van de toenemende automatisering, schreef het Urkeland.
1: Ja, daarnet hadden we het over de sluiting van de oude Wilhelminuschool bij de Vuurtoren. Dat had ook gevolgen voor de Sunenschool van de gereformeerde kerk, die al sinds de jaren 20 in die school hadden zitten. De Sunenschool moest ook uit de oude Wilhelminuschool en ging vanaf 12 juni, vandaag dus, naar de Julianaschool aan de Almerelaan. En ook die is inmiddels alweer verdwenen.
0: Kun je nog gewoon hoe lang 1988 geleen?
1: Toch al wel geleen, ja. Ja.
0: De Urker Sjoerd Snoek had iets bijzonders bedacht. Hij wilde namelijk een Urkerbos aanleggen in Israël. Daar waren 2000 bomen voor nodig. En Sjoerd had in een paar uur tijd al 50 bomen verkocht die later geplant zouden worden in Israël. Maar het bleef niet bij die 50 bomen. Het Urkerland wist te melden dat er al genoeg geld voor 700 bomen was binnen te komen. Het Urkerbos in Israël is er later ook echt te komen. Het heet simpelweg Urkerpark en ligt in het noorden van het land.
1: Dat was Nijs van Urk uit 1988. Ze directen gewoon weer even kijken naar Nijs van buiten de bult. Buiten Urk dus, in Nederland en ook internationaal. Dat doen we ze direct naar muziek van onder andere Terence Trent D'Arby en Sign Your Name.

VOF de Kunst, 1988, met Retour Snake. En als je zo naar die tekst luistert, dan denk ik dat als je deze plot aan een, van een jongere generatie laat aan horen, dat ze geen idee hebben waar diegene ooit over heeft.

0: Want God over dat ze lange brieven naar een kanger moeten schrijven en dat ze een kanger nooit zien en dat hij maar één foto van de red. Ja, je zou nou zeggen, gewoon even WhatsAppen of weet ik wat, zoomen of noem maar op. Jij hebt genoeg mogelijkheden om een kanger even snel te spreken en te zien, toch?
1: Ja, inderdaad. Ik bedoel, je zeggen, als je dit nummer dus aan de jongere generatie laat horen, dat ze er dan niks van weten. En dat klopt, denk ik ook wel, want ik had ook eigenlijk geen idee.
0: Het is tijd om even van de bult af te gaan in naar Beutenark te gaan kijken.
1: Ja, want we gaan deur naar dus het internationale Nijs. Daar hing een crisissfeertje in Den Haag. De ministers uit het kabinet Lubbers hadden flinke ruzie om nieuwe bezuinigingsplannen. Er moest ongeveer 4 miljard gulden worden bezuinigd. De VVD wilde de WAO flink korten, maar daar was het CDA weer op tegen. Uiteindelijk bleef het kabinet groen zitten en gingen de bezuinigingen duur. Groot probleem bleef de werkloosheid, die tot 1990 zou blijven stijgen tot 590.000 werklozen.
0: Wie een bankpas hadden met een pincode, die kon tevreden wezen. Want ze konden binnenkort met die pas betalen in verschillende winkels en bij benzinepompen. Tot nu toe kon dat ook wel, maar dan alleen als je een bankpas van de postbank had. Binnenkort schakelen alle andere banken over naar het nieuwe betalen.
1: De inwoners van Brabant konden uitkijken naar een bijzondere nieuwe dienst, Minitel. Dat was een dienst waarmee je op de computer allerlei bedrijven en instanties kon raadplegen. Je kon dan producten kopen en thuis laten bezuinigen enzovoort. Minitel in Brabant zou 100.000 computers en beeldschermen gratis bij de Brabanders installeren. En als je denkt, dat lijkt verdacht veel op internet, dat klopt. Minitel was een voorloper van internet dat een paar jaar later zou worden uitgevonden.
0: Ja, en dan een bijzonder nice bericht. We zitten nou vanzelf midden in het WK. In het vurig uur hadden we aandacht voor het EK in 1976. Maar ja, 1988 was vanzelf al de mond van het EK voetbal in Duitsland met uiteindelijk Nederland als kampioen. Nou, op 12 juni, dus de dag van vandaag, was de eerste spuuldag van Nederland. Was wel een toegevalletje, want we verleuren van de Sovjet-Unie. En er was nog een probleem, want het was een puinhoop bij de verdeling van toegangskaartjes. Al dus een kop in het Algemeen Dagblad.
1: Dat komt mij met dit WK wel aardig bekend vuur. Dus
0: het is bij elk toernooi zo.
1: Dus nou ja, wie weet. Ja. En Nederland verliest. Het had dus de luisteren eerste wedstrijd verloren. En ze verloren dus ook afgelopen week van Algerije.
0: Ja.
1: Dus maar dat hoeft nog helemaal niks te betekenen.
0: Nee, maar nog even over die toegangskoortjes. Want ook dat is weer typisch. Ja, iets waar ze toen kon gewoon en tegenwoordig niet meer. De verdeling van de coaches voor het EK, die en bij de KNVB in Zeist tot een complete chaos leidt, Stinger in de Krant. Sinds donderdagnacht was een koeriersdienst bezig om door het hele land een paar duizend van die korten bij de mensen in huis te brengen. Bovendien had de KNVB nog extra mensen ingeschakeld om de onderden telefoontjes van verontruste of kwaaie supporters af te hangelen om toch wat orde te scheppen in de administratieve warwinkel. Want ja, toen moest je gewoon een papieren koordje bestellen. Ja, en nou gaat het vanzelf allemaal online. Afijn, dat was de belangrijkste nice van Beutenurk van 12 juni 1988.

0: Frank Boeijengroef, 1988. En hier komt de storm. Het is tijd om te gaan kijken naar de belangrijkste sportnacht. Dat doen we ze direct pas.
1: Ja, eerst nog het Erkenijs.
0: Ja, vanzelf. Ik was even in de war, neem me niet kwalijk. In 1988 was al met de bouw van het naaien Erkenraad begonnen. Maar waar moesten nou de naaien winkels komen? Die vraag wouden de Erkenongen niemers in de week van 12 juni beantwoord zien door de gemeente. Maar dat antwoord kregen ze niet. Het was namelijk helemaal nog niet duidelijk hoe het Erkenraad zou groeien en waar een naaiwinkelcentrum zou moeten komen. Daarom vonden de Erkenongenimmers dat er dan maar alvast een paar noodwinkels moesten komen. Er waren twee opties. Een stuk grond bij de naaitebouwen Frits Bodenschool, die grond was er al. Of grond naast het gebouw van het Erkenland aan de Richel. Er kwamen later wel wat noodwinkels door op die plekken, waar nou de Ichtershofstad. Maar inmiddels stond die kerk er al en daarvoor was het vanzelf de Koningshof van Willem de Boer.
1: En het was een bijzondere week voor het jongerenkoor Emmanuel, want het onderste lid had zich aangemeld. En dat was snel, want het koor besting nog maar 8 jaar. Maar het was niet precies te zeggen wie het onderste lid was. Willemien Kofferman, Ali Snoek en Margriet Aken van den Berg hadden zich namelijk tegelijk aangemeld. En dus kregen ze alle drie een bloemetje van de voorzitter van het koor.
0: En dan een opvallend bericht. De toneelvereniging van Dronten die beurt zich aan om een toneelstuk op te voeren op Urk. Waarom ze dat aanbod dingen en waarom juist op Urk, dat was niet helemaal duidelijk. Wel was het zo dat Urk al jarenlang geen toneelvereniging meer maar hadden. Dus dat zou wel een welkome verandering wezen. Of die uitvoering van de Dronter toneelgroep er ook daadwerkelijk is gekomen, dat is onbekend. Nou, dus direct even het sportnice. Want er was maar sport te beleven dan alleen maar het EK voetbal in die weken. Maar eerst Italiaanse muziek in 1988 van Paolo Conte.
2: Max. Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Auto.
1: En Stop Loving You zijn veel successen had in de top 40, maar zijn nooit op nummer 1 stonden recht genoeg. Dit was dus Stop Loving You uit juni 1988. Het is weer tijd voor het Sportnice van juni 88.
2: Ja, het Sportnice. Het ging heel erg goed met Orka's. De Urker basketbalclub ding mee aan de competitie tussen Nederlandse en Belgische teams. En won daarin van bijna alle Belgische clubs. In de week van 12 juni won Orka's met 87-69 van en in Charleroi. Als ik dat goed zeg. Blinker was volgens het Urkerland Dwayne Johns. Ook Urk 1 ding het goed. Ze wonnen de wedstrijd tegen AZSV met 2-1 en was daarmee al 3 wedstrijden ongeslagen. Dus ondanks Sting Urk nog altijd bij de onderste 4 in de competitie. Angere voetbalnijs kwam er uit de zaal, want in de tweede klasse werd de Kombuis met nog 2 wedstrijden te gewoon kampioen. De Kombuis won met 7-5 van Baarsen Vis.
1: En tot zover het belangrijkste Sportnice uit Urk van juni 1988. Van 12 juni 1988. Dit was weer een nummer in de top 40. Wat net Max van Paolo Conte, Italiaanse muziek. Maar er was nog maar Italiaans te beleven in de top 40. Misschien had het wel te maken met de mond juni, met vakantie, met noem maar op. Dit is Van Zucchero en Senza una Donna.

0: Zucchero Fornaciari en Senza una Donna. Het is weer tijd, Claciella Moeze, jaarboeken dicht te slaan. De archieven van het Urkeland weer achter ons te laten. En weer op weg te gaan naar een nightprogramma volgende week. Een vrijdag en zaterdag. Dan hebben we weer twee andere jaren. Welke daar binnen, dat weten we nog niet, maar dat hoort je dan wel. Vond je het leuke jaren, 76 en 88?
1: Nou ja, vooral, ja, eigenlijk wel. Want in 76, toen werd mijn moeder natuurlijk geboren. En in 1988 werd Nederland Europees kampioen.
0: Ja.
1: Dus dat binnen twee hele bijzondere jaren.
0: Ja, en wat bijzondere van 1988 was dat er een hele goede plaat op nummer 1 sting. I've Had the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: flashlight.
1: Bye.

0: muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. En Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit is een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

juist like. Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jans